0: Duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze

0: verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten

van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven, nadat hij van een boot in het water was gesprongen.

0: af en dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
3: Jasper Leegwater.

0: Met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer. De dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Studio Alphen.

dingen zie je genoeg. Ik weet niet waar je op had gerekend, maar voor saai heb jij niet getekend. Het is een zegen, maar ook een vloek.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen.

Annette Schut met het NOS-journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Er waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken buik werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Met nu?
0: Rondo.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.
4: Goedemorgen. We zitten midden in de zomervakanties. En dit is muziek voor de achterblijvers. Paris, Texas. Uitgevoerd door Ry Cooder.

Muziek uit de film Paris, Texas. Terwijl het buiten onweert en regent, durf ik muziek aan die ik normaal niet zal laten horen, maar die ik toch in deze vakantieperiode leuk vind om te draaien. Zoals bijvoorbeeld Gunnar Idenstam. U hoort van hem improvisaties van bijvoorbeeld muziek uit Mozart's Hochzeit des Figaro. Gunnar Idenstam uit Zweden op orgel.

Ja, voor de volledigheid even. Het was het orgel van het Sint-Kunibert-kathedraal in Keulen. Ik ben benieuwd wat ik nu weer uit de mand vis. Ik ga zoeken. Aha, Australië. Muziek van de Aboriginals. Met zo'n didgeridoo.

Muziek voor de thuisblijvers. Rainforest Wonder van de didgeridoo-speler uit Australië, David Hudson. Muziek nu van Joe Savinul.

Ja, dit was muziek van Joe Zawinul. Iets heel anders, heel klassiek, muziek van Hendrik Andriessen.

Ja, u hoorde Roberta Alexander in een stuk van Hendrik Andriessen, Agony au Jardin. In een uitvoering door het Nederlands Radio Kamerorkest onder leiding van David Porcelein. Contrasten, hè? Ik ga kijken wat ik nu weer uit mijn bak kan vissen. Ja, muziek uit de tijd van Cervantes. We hebben het over Spanje.

0: En dit was La Perra Mora door ene Guerrero. Uitgevoerd door Hesperion 20.
1: Goedemorgen op deze vroege zondagochtend. Je luistert naar Rondo via je lokale zender. Met Joep van Buren.

Ja, en dit was live 2011 het Nederlands Blazers Ensemble met Anna Moura. In een stuk van Alfredo Marcianero, Fado das Águas. Muziek uit Portugal. En het volgende stuk hoort er natuurlijk bij. Luistert u maar. Want het is zomer. Een vakantie.

Dat waren de goede tijden met Ella Fitzgerald en Louis Armstrong in Summertime van George Gershwin.

in het Rondo-programma Muziek voor Achterblijvers in deze vakantietijd hoorde u zojuist The Counterplan. Het werd gecomponeerd door Dmitri Shostakovich. The Counterplan was een film. En de uitvoering van de muziek was van het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Ricardo Chailly. En nu gaan we even onvervalst naar Spanje. Geniet van deze uitzonderlijke stem.

Ja, een applausje voor Manuel de Los Santos. U hoorde hem begeleid door Curro de Geras op gitaar. Nou, Spaanser kan je het niet krijgen. We gaan eruit met de berichten van 9 uur. Met Chinese muziek van Lucia Wong.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Rondo.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Ja, dat is ouderwetse muziek van Mantovani. Goh, wie was dat ook alweer? Zo'n beroemdheid uit de 60er jaren, 50er jaren misschien zelfs. U hoorde Around the World. Dat zijn we aan het doen voor de achterblijvers. Die niet op vakantie gaan. Wij gaan allerlei landen bezoeken en kijken wat ze daar voor muziek hebben. Zo gaan we nu even naar Groenland.

dat is wel even genoeg voor deze vroege zondagmorgen. Muziek uit Groenland. Van de violist of fluitist. Ik weet niet precies wat ze speelt, maar dat is ook een componist. En die heeft een moeilijke naam. Arnanguak Gerström. En het stuk heette Silap Inua. Nou, nu we het over Groenland hebben, ja, denken we natuurlijk ook aan Denemarken. De eigenaars van dat land. En daarin had je de componist Asker Hamerik. En van hem laat ik u nu een stuk horen. Symfonie voor zangstem, koor en orkest. Wordt uitgevoerd door het Deens Nationaal Symfonieorkest en Koor. Onder leiding van Thomas Dausgaard. Er wordt gezongen door een mezzosopraan met de naam Randy Steen of Steen. Ja, inderdaad wat toegankelijkere muziek.

En dat was Denemarken. En nu Zuid-Afrika. Abel Selakoe, die zingt en speelt ook cello. Het stuk heet Tshole Tshole. En hij wordt bijgestaan door de Manchester Collective en nog wat andere mensen. U gaat nu luisteren naar Abel Selakoe.

En dan nu een componist van nog geen 17 jaar uit Georgië. Zijn naam is wat moeilijk uit te spreken, maar ik probeer het. Tsotsne Sadinitse. Dus Tsotsne Sadinitse. En hij schreef een symfonisch gedicht wat onlangs werd uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani. En ik laat u het prachtige laatste stuk horen. Het stuk uit een symfonisch gedicht, zoals hij dat noemde.

Ja, vandaag eindigt de Tour de France. Vandaar dit liedje, gezongen door Yves Bontemps. Waarschijnlijk kent u het melodietje wel uit de avondetappe. A Bicyclette heette dit liedje. Nou we toch bij Yves Bontemps zijn, wil ik u ook het volgende nummer laten horen. Want het gebeurt allemaal onder de Parijse hemellucht.

Ja, een lekker Parijs sfeertje. We blijven daarom nog even in Frankrijk. Bij de Franse componist bij uitstek Claude Debussy. U hoort Nicolaas van Pauke uit zijn boek Images.

prachtige kleuren uit het boek Images van Claude Debussy. Uitgevoerd door Nicolas van Pauken. In een live uitvoering op 6 september 2024.

En dit was de combinatie van twee grootheden uit de Franse muziekliteratuur. Een stuk van Erik Satie, gearrangeerd door Claude Debussy. Een stuk van Erik Satie heette Gymnopédie nummer 3. En het werd uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Ivan Fischer. We gaan eruit met nog meer Franse muziek. Maar ik neem hier alvast afscheid van u. Ik wens u een hele mooie zondag. Geniet u van de Tour de France. Geniet u van het leven. Mijn naam is Joep van Buren. Ik hoop dat u genoten heeft van het programma. Ik vond het leuk om het te maken. Volgende week Nico Romeijn. En na dit uur hoort u de kerkdienst op deze zender. Wat mij betreft, tot over 14 dagen.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen.

0: waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. Twee mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu... Kerk Centraal. Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Kerk Centraal. Het gezamenlijke zondagochtendprogramma van Studio Alphen en Studio Kagen-Brazen. Voor vandaag zondag 26 juli, met waarin centraal staat de kerkdienst. En dit keer de ecumenische openluchtkerkdienst in Aarlanderveen. En na afloop van deze dienst wordt de resterende tijd tot 12 uur gevuld met muziek en enkele berichtjes. Goed weet u tenminste wat u de komende 2 uur kunt verwachten. Vandaag wordt dit programma trouwens gepresenteerd door degene die u nu hoort en mijn naam is Harry Mulder. Wilt u reageren op dit programma? Dat kunt u doen door een mailtje te sturen naar kerkdienstapenstaartje@studioalphen.nl. En voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Studio Alphen of naar de website van studiokagenbrazen.nl. Tot zover deze informatie. Maar we gaan nu eerst luisteren naar de ecumenische openluchtkerkdienst in Aarlanderveen. Het thema is Samen het licht aanhouden. Diaken André van Aarle en voorganger Judith van der Vis zullen deze dienst samen leiden. En het koor Lord's Voice zal samen met DSS, organist John de Pater en kinderkoor Power Kids de muzikale ondersteuning verzorgen. In de dienst zal er gecollecteerd worden voor het jeugdwerk van de kerken in NEHBO in Aarlanderveen. Ik wens u voor zo dadelijk een goede en gezegende dienst toe. Ja.

Thank you.

I'm not going to be able to do that.

Zingen, laten we gaan staan. En we zingen met de kinderen.

we zijn hier bij elkaar in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Neemt u plaats. Wacht wel even hoor, als u terug is in het feest, als we even naar elkaar zwaaien. Het zwaaien is nou naar elkaar. Ja, even omdraaien, even naar elkaar zwakken. Hé! Lieve mensen, welkom. Welkom hier. Deze ja, tenten, Aarlanderveen. Ik heb al genoten via de socials van de eerste activiteiten die er geweest zijn. Een prachtige ja, feestweek, feestdagen komen eraan. Waarin mensen elkaar weer treffen, met elkaar mogen spelen. Ja, zeg het eens. Oh, nou, je bestaat toch wel? Ja. Nou, dit krijgt eruit, hè? Ja? Ik weet niet of het wel verhelpt. Ik eet hem bijna op. Maar het is voor het dorp van groot belang dat je zo'n feest hebt. Voor het hele jaar tref je elkaar wel hier en daar in verenigingen, in kerken. Maar nu samen deze dagen. Maar hoe mooi ook, omdat wederom ook min of meer te beginnen met een kerkdienst, waarbij christenen van verschillende achtergronden samenkomen om God te prijzen, God te danken en ook om zegen te vragen. We zijn ook mensen van alle realiteit. We willen onze zegeningen uitdelen, we willen anderen tot zegen zijn, maar we zijn ook mensen die gebroken zijn met onze tekorten, met onze beperkingen. En daarom willen we ook bidden om ontferming. Maken we het eerst stil in onszelf, keren we ons hart tot God, bidden we om ontferming en om kracht. Heer Jezus, u bent gestorven en weer levend geworden om ons nieuw leven te geven. Ontferm u over ons. Christus, u leert ons dat wie iets loslaat om u te volgen, het echte leven vindt. Ontferm u over ons. Heer, u belooft dat wie goed is voor anderen, ook zelf uw zegen ontvangt. Ontferm u over ons. En mogen dan de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons allen geleiden tot het eeuwig leven. Amen. We gaan de grootheid van God zingen als een Gloria, opwekkingslied 334. Als het mogelijk is, wil ik u vragen om erbij te gaan staan. Dan zing toch beter. Zing gewoon lekker uit volle borst mee om Christus te prijzen en te eren. Laten we gaan staan. Thank you.

Dan gaan we met elkaar bidden. Ja, u mag wel zitten, maar bij het evangelie gaan we weer staan. Ja, dat is een katholieke inbreng. Als je een katholieke viering doet, dan heb je gelijk je workout gehad. Dus staan, zitten, knielen. Ja, nu kunnen we niet knielen. Maar we gaan eens bidden met elkaar. Vader in de hemel, wat een voorrecht dat we hier bij elkaar mogen zijn. Hier in uw schepping, dit kleine stukje waar mensen samenkomen om uw naam te prijzen en te eren, want wij beseffen dat u altijd bij ons bent door de kracht van de Heilige Geest. Goede God, u bent het licht in ons leven en u roept ons op om het zout te zijn, om smaak te geven aan het leven, om anderen te vergeven, om met een zuiver hart te leven en om het goede in ons leven te bewaren. We bidden u, maak ons hart rustig, open, stil en ontvankelijk. Zodat wij de woorden van Jezus Christus echt mogen verstaan. En ook meer dan dat. Geef dat wij door de Heilige Geest daaruit mogen leven. Vandaag en alle dagen die ons hier op aarde gegeven zijn. In Jezus' naam. Amen. Ja, dan gaan we lezen uit het evangelie volgens Matteüs. Katholieken, laat u zien. Ja, weet u waarom we dat doen? Dat doen we omdat we, ja, uit respect voor de woorden van Jezus. Kijk, als wij hier zouden zitten en opeens komt koningin Maxima binnen, dan blijven we ook niet zitten. Dan sta je op en dan geef je een hand. En uit respect voor de woorden van Jezus zijn wij in onze traditie gewend dat we dan gaan staan om zijn woord te horen. En ik lees u voor uit het goede nieuws van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Jezus zei tegen zijn leerlingen, jullie zijn het zout in deze wereld. Zout heeft een sterke smaak, maar als het zijn smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan is het waardeloos en wordt het weggegooid. Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten ook jullie...

jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren. Woord van de Heer, wij danken God. Thank you.

Ook ik mag u welkom heten. Mijn naam is Judith van der Vis. Ik woon in dit prachtige dorp. Ik ben verbonden ook hier aan deze kerk die er tegenover staat. En ik mag sinds september ook de pastor zijn, de voorganger van de kerk in Zomerdam. Ik zie mensen uit de hele regio hier in ons prachtige dorp. Voelt u zich welkom vooral. Als je door Aarlanderveen rijdt, dan zie je een prachtig dorp. Uitgestrekte weilanden, boerderijen, de koeien in de wei, de molens die ons herinneren ook aan het verleden en het water zo rondom de polders. Maar iedereen die hier woont, die weet ook, dit landschap is niet vanzelf zo geworden. Ook vandaag vraagt een polder nog om onderhoud. Er moet gemaaid worden, sloten moeten worden schoongehouden, het waterpeil moet worden bewaakt, de koeien worden verzorgd. En wie boer is, die weet, het werk is nooit echt af. Je kunt niet zeggen, vandaag heb ik wel genoeg gedaan. De natuur, die redt zich vanaf nu wel. En dat geldt eigenlijk ook voor een dorp. Een dorp leeft niet

van zichzelf. Het leeft doordat mensen zich inzetten. Vrijwilligers van het Oranje Comité zijn al maanden bezig voordat deze feestdagen kunnen beginnen. Mensen zijn actief bij sportverenigingen, in de muziek, op school, bij de EHBO, in de buurtvereniging. Mantelzorgers die staan vaak dag en nacht klaar voor onze oudere bewoners. En ook in de kerk zijn er tientallen mensen iedere week weer actief. De kosters die zorgen dat de deuren open zijn, de verwarming aan is, dat er koffieschenkers zijn, de mensen die de bloemengroeten verzorgen, kinderlevendienst, de diakenen, de ouderlingen, de voorgangers. Zoveel mensen bij elkaar die ervoor zorgen dat er kerk gehouden kan worden. Heel vaak zie je al die activiteit niet eens. Het gebeurt gewoon, vanzelfsprekend, achter de deuren. Maar als iedereen ermee zou stoppen, dan pas zouden we merken hoeveel licht al die mensen bij elkaar verspreiden. En toch zijn het niet alleen de mensen, want ik wil deze ochtend, in deze kerkviering, een stap verder gaan. Want als Jezus zegt, jullie zijn het licht van de wereld, dan geeft hij ons niet eerst een opdracht, maar hij vertelt ons eerst iets over zichzelf. Want wat betekent eigenlijk dat evangelie, dat woord? Het betekent groot nieuws, blij nieuws. En misschien denkt u wel, nou wat is daar dan zo goed aan? Maar het goede nieuws is niet dat God vanaf een afstand tegen ons roept, hoe wij ons moeten inzetten, hoe wij misschien betere mensen kunnen worden. Nee, dat evangelie, dat blij nieuws, dat begint niet bij ons. Maar het begint bij God. Bij een God die de wereld, die ons zo lief had, dat hij die wereld niet wilde loslaten. Hij zag hoe mensen verdwaalden. Hoe relaties stuk liepen. Hoe angst en verdriet door de wereld ging. Hoe zonde en dood een schaduw wierp over het leven. En toen deed God iets wat niemand had verwacht. Hij bleef niet op een veilige afstand staan. Maar hij kwam zelf. Ja, hij kwam in de gestalte van zijn zoon. Jezus Christus. En zoals Johannes dat ook schreef. In dit boek. In de Bijbel. Het woord is mens geworden. En het heeft onder ons gewoond. En dan even verder staat er het waarachtige licht. Dat ieder mens verlicht van in de wereld. En dat is het hart van het evangelie. Dat is de reden waarom wij deze ochtend hier met z'n allen bij elkaar zijn gekomen. God kwam naar ons. Hij werd één van ons. Hij kende vreugde. Hij kende ook verdriet. Hij kende vriendschap en teleurstelling. Hij huilde bij het graf van Lazarus. En hij at de mensen die door de anderen misschien werden vermeden. Er staat zelfs dat hij de melaatse wel aanraakte. En dat hij hoop gaf aan mensen die geen toekomst meer zagen. En uiteindelijk ging dat zo ver dat hij aan het kruis onze schuld op zich nam. En de dood overwon. En dat is dat evangelie. Dat is dat goede, dat blijde nieuws. Niet dat hij aan dat kruis is gestorven, dat is verschrikkelijk. Maar wel dat God ons zo lief had. Dat hij dat voor ons wilde doen. Dat hij ons opzocht. Vanuit zijn liefde voor ons allemaal. En daarom kan Jezus dan ook zeggen, jullie zijn het licht van de wereld. Niet omdat André zo bijzonder is, of dat ik zo bijzonder ben, of dat jullie allemaal zo bijzonder zijn. Niet omdat wij vanuit onszelf zoveel licht geven, maar omdat zijn licht in ons mag wonen. Zoals de maan haar licht ontvangt van de zon, zo ontvangt de kerk haar licht van Christus. Wij hoeven dat licht niet zelf te maken, maar wij mogen het weer spiegelen.
En lieve mensen, deze ochtend mogen we weten, dat maakt een wereld van verschil. Want dan rust de opdracht dat wij het licht zijn van deze wereld.

0: zijn gekomen hier, we vullen de straten. Waarom? Zodat iedereen mag zien, iedereen mag horen, iedereen mag meezingen over het licht van Christus. De kerk is geen verborgen gemeenschap, mag zichtbaar zijn. Niet om zelf in de schijnwerpers te staan, maar wel zodat we iets mogen vertellen over die liefdevolle God die zoveel van ons houdt. En dat gebeurt niet altijd in het groot en zo zichtbaar als deze ochtend. Soms zijn het juist de kleine dingen die het doen. Iemand een kaartje sturen. Een maaltijd brengen. Een buur bezorgen. Een luisterend oor bieden. Zo kunnen we met elkaar ervoor zorgen, ook in dit dorp, dat het evangelie handen en voeten krijgt. En daarom spreekt Jezus ook niet over één landje. Hij spreekt over een hele stad op een berg. Want een stad bestaat uit wel honderden lichtjes. En samen verlichten ze de hele omgeving. En misschien dacht ik zo in de voorbereiding, is dat nog wel het mooiste beeld van de kerk. Niet één mens die het licht brandend houdt, maar we doen het met elkaar, we doen het samen. Vandaar ook het thema, samen het licht van Christus aanhouden. En André, dan richt ik toch een woordje tot jou.
1: Oh jee, ja.
0: Als we het hebben over met elkaar het licht van het evangelie brandend houden, dan heb jij onlangs mogen vieren dat je 25 jaar diaken bent. En op zaterdag 13 juni in de Heilige Adrianuskerk in Langeraar is daar een hele feestelijke mis geweest. Om stil te staan bij dat 25-jarig ambt. Jubileum. En wie jou kent, die weet dat je graag zichtbaar bent. Niet omdat het om jezelf moet draaien, beste mensen. Je moet me uit laten spreken, want voordat je een verkeerd beeld krijgt. Niet omdat het om jezelf moet draaien. Maar omdat je gelooft dat het evangelie gezien en gehoord mag worden. Je bent iemand die mensen enthousiasmeert, verbindt en in beweging brengt. Dat heb je de afgelopen 25 jaar gedaan. Met vieringen, in de mis, ontmoetingen tussen kerken. En vooral door steeds weer mensen uit te nodigen om mee te doen. En vorig jaar stond tijdens de openluchtdienst het thema centraal, delen brengt zegen. Ik weet niet of wie daar was, maar wie herinnert zich nog die appel? Die ja, delen brengt zegen. Ik zie het nog zo voor me. Een eenvoudig gebaar. Maar eigenlijk was het een klein stukje evangelie. Want zo werkt het koninkrijk. Wat gedeeld wordt uit liefde, wordt nooit minder. Wordt juist altijd meer. En daar voegen we deze thema van vandaag aan toe. Dat we met elkaar dat licht aanhouden. En daarom, vorig jaar schonk jij aan de kinderen een appel. En nu zijn er twee kinderen die jou een bedankje willen geven. Oh. En dan mag best een applaus bij.
1: Oh! Dit
0: guy, hij is voor.
1: Nee.
0: Ik heb hem zo voor. Ik ga hem terugzetten.
1: Ja,
0: zet hem even in het water terug. Prachtig oranje, zoals het hoort bij het thema van deze dagen. Ja, en niet alleen het woord licht staat centraal in deze mooie openluchtdienst, maar ook het woord samen. Want niemand kan in zijn eentje kerk zijn. Niemand kan in zijn eentje dat licht brandend houden en we hebben elkaar nodig. Zoals een stad bestaat uit honderden lampen, net benoemd. Zoals een polder alleen blijft bestaan, doordat vele er zo

dragen. Zo bouwt God zijn gemeente door heel verschillende mensen heen. En uiteindelijk wijzen al die lichtjes niet naar onszelf. Ze wijzen naar Christus, die het licht van de wereld is. Hij is degene die zijn leven uit liefde gaf voor ons allemaal. En daarom mogen wij God deze ochtend danken en loven voor zijn liefde voor ons allemaal, voor zijn geest die al door de eeuwen heen mensen de kracht geeft om dat evangelie zichtbaar te maken. En misschien is dat wel de vraag waarmee wij allemaal deze viering straks mogen verlaten. Niet hoe fel schijnt mijn eigen licht, maar waar mag het licht van Christus deze week door mij heen zichtbaar worden? Misschien thuis, op het land, in de straat, op school, op het werk, bij iemand die eenzaam is of gewoon een vriendelijk woord. Want het evangelie begon met Gods liefde voor ons. En waar die liefde wordt ontvangen, kan zij niet anders dan worden doorgegeven. En zo houden we met elkaar als gemeente van Christus het licht van het evangelie met elkaar aan. Amen. We gaan zingen met elkaar. Jezus overwinnaar. Thank you.

0: steeds wisselen hoeveel God van ons houdt. Wat een mooie vraag om mee te nemen. Dank jullie wel. Ik wil jullie uitnodigen om te gaan staan bij de geloofsbelijdenis en deze ook mee uit te spreken. Zo geloven wij met een kerk van alle plaatsen en van alle tijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon.
1: Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft van de Pontius Pilatus, die is gekruisigd, gestorven en begraven, die beneden gebracht is de hel, die derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is in de hemel, zit aan de rechterhand.

0: van de Heer, de gemeenschap van de Heilige, de vergeving van de zonde, de reinheid van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Door het woord achter ons, de leefbare leven.

namen elkaar bidden. En na iedere voorbeden zullen wij zingend antwoorden met Heer onze God. Wij bidden u, verhoor ons. Voor degene die het niet zo bekend is, neem aan dat het koor daar ook ons in zal begeleiden. Maken we het stil in onszelf. Laten we bidden voor God die ons roept om het licht voor de wereld te zijn. Bidden wij voor alle christelijke kerken dat wij, ondanks onze verschillen, altijd samen blijven getuigen van Gods liefde en hoop. En dat wij elkaar zoeken en ook vinden in geloof, dienstbaarheid en vrede. Laat ons zingend bidden. Bidden wij voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de samenleving. Dat zij kiezen voor recht, barmhartigheid en vrede. Bidden wij dat oorlog, verdeeldheid en onrecht plaats mogen maken voor verzoening en samenwerking. Laat ons zingend bidden.

0: willen wij voor mensen die leven in armoede, eenzaamheid, ziekte of verdriet. Ook hier in onze streek, in ons dorp. Dat zij mensen ontmoeten die hun nabij zijn en hun leven weer licht geven. Dat God door mensenhanden heen anderen helpt opstaan. En bidden we ook, zoals gevraagd, voor een ernstig zieke jongeman. Laat ons zingend bidden. Bidden wij voor de kerken in deze streek. Dat wij met woorden en daden zichtbaar maken wat Gods liefde betekent. Dat wij het goede niet verborgen houden, maar anderen mogen inspireren door het licht van Christus dat wij mogen uitstralen. Laat ons zingen bidden. Bidden wij voor de aarde die ons is toevertrouwd, de schepping, dat wij zorgvuldig omgaan met de natuur en met alles wat leeft, zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van Gods schepping. Laat ons zingend bidden. Bidden wij dat wij het zout mogen zijn waar het leven smaak en moed nodig heeft. En licht waar duisternis en wanhoop heerst. God, geef ons de kracht om uw liefde zichtbaar te maken in ons dagelijks leven. Laat ons zingend bidden. En zijn we een moment stil? Ieder zo voor zijn eigen gedachten, gebeden of gevoelens. God van licht en leven. U roept ons om uw liefde uit te dragen in deze wereld. Wij vragen u ook, moeder, hoor onze gebeden en maak ons tot mensen die hoop brengen. Wij bidden u dat, in het bijzonder, als wij uitspreken de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader,
1: die in de hemel zijt, uw naam wordt heilig, uw koninkrijk komen. U wilt gezien op aan het hart als ons leven. Geef ons zegen als zaken verrot en vergeef ons onze schulden. Zoals wij nog geen schulden aan te verheven. En wij ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: De eerste keer dat Jezus na zijn verrijzenis bij zijn apostelen kwam, zei hij, vrede zij u. Hij schenkt een vrede, een kostbare vrede. Een vrede die de moeite waard is. Een vrede die ook wij mogen beleven en uitdragen en elkaar mogen toewensen. En daarom zeg ik ook tegen u, de vrede van onze Heer Jezus Christus zij altijd met u. En we kunnen gaan staan om elkaar die vrede door te geven. Dat kan met een groet. Dat kan met een handdruk, gewoon de mensen om je heen. Dat kan met een zoen, maar alleen als je elkaar kent. Ze willen geen gedonder in de kerk, in de tent. Hoe dan ook, wens elkaar tevreden. Ga ervoor staan.
2: Ja, de feest.
3: Thank you.
0: Zingen, zoek eerst de koninkrijk van God.

de collecte ga aankondigen, wil ik eigenlijk eerst mijn dank uitspreken naar de Common Lord Boys, de Power Kids, de DSS, John de Paten. Laat een hartelijk applaus geven voor Mika en Bessie. En wij danken ook het Oranje Comité voor de samenwerking om deze openluchtdienst hier op het dorp mogelijk te maken. Dus ook hartelijk dank in een grote applaus. We hebben met elkaar gesproken en nagedacht over het thema met elkaar samen het licht aanhouden. In dat kader hebben we ook gezocht naar de doelen voor de collecte van deze ochtend. Dus zo kwamen we uit voor het kinderwerk hier op het dorp en ook in de parochie wat gedaan wordt. Er draaien heel veel clubs, kinderlevendiensten. Er gebeurt heel veel om ook het evangelie mee te

0: geven aan onze jeugd. Een deel van de collectie zal zijn voor het kinderwerk. Maar als we het hebben dat we opgesloten met elkaar het licht aanhouden, dan is er ook een grote dank voor de EHBO. Want wat er ook georganiseerd wordt, zij zijn er altijd bij. Vandaar dat ze ook dachten, het is goed om een deel van de collectie te besteden aan de EHBO, die het mogelijk maakt om al die mooie activiteiten te houden en te ondersteunen. Dus de collectie zal opgedeeld worden voor het kinderwerk, de parochie en hier in Haarlemmerveen en een deel voor de EHBO. Van harte wij u aanbevolen. Tijdens de collecte zal de Lord voorzingen in deze wereld. Nee, staat nog een QR-code volgens mij. Dus kijk eens een QR-code in het boekje en stroom niet om ruimte te geven.
1: Okay, yeah, I'm

He's a man's full of man.

Thank you.

klaarmaken, ons hart voorbereiden op de zegen die we zo meteen meekrijgen door te luisteren en ook mee te zingen met het lied Zegenlied, de Heer zegen jou. En bij dit zegenlied mogen we allemaal gaan staan.

0: Ja, André en ik mogen u samen de zegen meegeven. Aansluitend, direct aansluitend, zal John het amen, amen, amen inzetten. En mogen we met z'n allen meezingen. Mogen ons hart klaarmaken om die zegen van God te ontvangen. De Heer zal voor je zijn om je de juiste weg te wijzen.
1: De Heer zal achter je zijn om je te beschermen tegen gevaar.
0: De Heer zal onder je zijn om je op te vangen wanneer je valt.
1: De Heer zal in je zijn om je te troosten als je verdriet hebt.
0: De Heer zal naast je zijn als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen.
1: De Heer zal boven je zijn om je te zegenen.
0: Zo zegen je God vandaag, morgen, al de dagen, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U heeft kunnen luisteren naar de Ecumenische Opgelichte Kerkdienst in Aarlanderveen. Het thema was samen het licht aanhouden. Diaken André van Aarlen en Judith van der Vis waren de voorgangers in deze dienst. Het koor Lord's Voices verzorgde samen met DSS, organist John de Pater en kinderkoor Power Kids de muzikale ondersteuning. Ik hoop dat u een goede en inspirerende dienst hebt gehoord, ondanks dat het geluid niet optimaal was. Heeft u nog opmerkingen, suggesties of anders wilt u reageren? Dat kan. U kunt reageren door een mailtje te sturen naar kerkdienst@studiewalven.nl. En voor meer informatie verwijs ik u naar de website van Studio Kaag en Brasem. En wat kunt u in de resterende tijd voor Kerkradio voor vandaag nog verwachten tot de klok van 12 uur? Een paar berichtjes en natuurlijk muziek. En het eerste lied wat u straks kunt gaan horen is een uitvoering van Psalm 87. Psalm 87 is een iets wat rare psalm. Er wordt namelijk niet opgeroepen tot iets. Je kunt

niet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Nee, deze psalm bezingt het feit dat iedereen uit Sion voortkomt. Je zou kunnen zeggen, iedereen hoort bij God. Zelfs Babel wordt genoemd, Filistea en Rahab. Rahab betekent krokodil en verwijst naar Egypte. Toevluchtsoord in tijden van hongersnood. Verder vooral vijand van Israël. En dan niet de gebieden streken alleen, maar ook de mensen. Hier wordt gezongen dat iedereen op de hele wereld van God is. Het opmerkelijk aan dit lied is dat het niet is ontstaan wegens de schoonheid van de gebouwen of de roemrijke daden van de burgers van de stad, maar vanwege de Heren.

U hoorde uit de collectie Psalmen voor nu een moderne bewerking van Psalm 87, waarin de glorie van Jeruzalem wordt geprezen. Ook wordt in Psalm 87 een profetie beschreven waarin Jeruzalem een belangrijke plaats inneemt. Jeruzalem wordt beschreven als een stad waar allerlei volken mogen wonen en echt met elkaar mogen samenwonen. In de eerste 6 versen wordt deze profetie beschreven. Een bredere interpretatie van deze profetie is dat de psalm spreekt over een periode wanneer alle volken de Heer zullen herkennen. Allen die God dan herkennen zullen uit vreugde dansen voor God, dus ook wij. Iedereen zal dansen en erkennen dat alle zegeningen van God afkomstig zijn. Hier zien we opnieuw dat vreugde voor dankbaarheid wordt gebracht in een dans. Landkaart, kompas en andere navigatieapparatuur zijn hulpmiddelen om ons de goede weg te wijzen naar onze bestemming. Voor wie op reis gaat, komen deze zaken goed van pas. Niet langer meer moeten dwalen en dolen in vreemde gebieden en landen. De zojuist genoemde wegwijzers moeten de reiziger vastheid en zekerheid bieden. Moeten we hier nou links of rechtsaf? Even checken. Heel typerend voor deze vakantieperiode. Net als, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Wij, aardbewoners, schepselen van God, zijn pelgrims, gasten hier op aarde. Wij zijn op weg naar het hemels vaderland. Hierbij dienen wij ons te

oriënteren. Dit betekent onder andere de juiste richting zoeken om ons geestelijk leven de goede richting te geven naar onze hemelse bestemming, de eeuwige gelukzaligheid. Evenals TomTom, de Bijbel. We leven in een tijd van verwarring, zowel op maatschappelijk terrein als in de kerk. Tarotkaarten, horoscopen, reiki enzovoort. Uiteindelijk allemaal mensenwerk en zinsbegoocheling, dreigende leer van Jezus Christus te verdringen. Velen weten niet meer waar ze het moeten zoeken. Vanaf het moment dat de heren modern en eigentijds de kerk binnendrongen, bleven velen weg. Vastheid, stabiliteit, dat is wat de pelgrimerende gelovige mens nodig heeft. Bijbel en catechismus fungeren als roer en kompas op het levensschip. Neem je deze weg niet, dan wordt het een gevaarlijke tocht op eigen risico. Doelloos ronddwalen is dan het lot. Oriënteren betekent ook het juiste standpunt zoeken. Wie zich toe durft te vertrouwen aan Jezus en zijn gezonde leer, heeft zijn standpunten op stevige fundamenten gebouwd. Zo iemand blijft geestelijk in evenwicht en laat zich niets wijsmaken. We hoeven geen theologen te zijn of te worden. Het gaat om de grondwaarheden, de fundamenten van ons geloof, waarvan wij eenvoudig kennis kunnen nemen. Vervolgens kunnen wij ons levensschip de juiste koers laten varen om eens Gods veilige haven te bereiken.

Blue Diamonds met Little Chip. Popmuziek in de liturgie is voor veel voorgangers, pastoren en predikanten iets als vloeken in de kerk. Bezwaren zijn er legio, al naar gelang de kerkelijke ligging. Vanuit oogliturgische hoek wordt popmuziek als banaal of niet sacraal genoeg bezien. Vanuit orthodox-protestantse hoek is popmuziek niet bijbels genoeg. En vanuit de evangelisch of charismatische hoek is popmuziek te werelds. Toch zullen de meeste voorgangers, geestelijke verzorgers en pastoren buiten de kaders van de reguliere liturgie met de popmuziek te maken hebben. Bij uitvaarten, huwelijken of in de setting van ziekenhuis, verzorgingshuis, gevangenispastoraat of in het krijgsmachtspastoraat. In kerken is al lang ervaring opgedaan met het gebruik van popmuziek in de eredienst, maar alleen in de vorm van gospelgroepen die een uitvoering geven in een eredienst als was het een popconcert. Het gebruik van popmuziek is en van instrumenten uit de popmuziek die zich richten op de gemeentezang en liturgische vormgeving van een dienst is binnen de grote Nederlandse kerken onbekend. Ook is het een terrein waarop vrijwel alleen goedwillende amateurs actief zijn. Het zou eens geprobeerd moeten worden, al was het maar om ervan te leren. De kerken zouden een stimuleringsfonds voor popmuziek moeten instellen om dergelijke experimenten mogelijk te maken en deskundigheid te bevorderen. Via de popmuziek bereiken ons ook de muzikale tradities van de volkeren der aarde. Het traditionele verweer dat dit soort muziek niet past in een Nederlandse kerkdienst lijkt me niet juist. Etnocentrisch en ook een breed cirkelredenering. Kerkmuziek is alleen kerkmuziek als het past in de traditie van de kerkmuziek. De Nederlandse kerkelijke muziekcultuur is helaas fobisch op de Europese cultuur gericht. In het buitenland durft men wel over de grenzen te kijken. Als voorbeeld een bewerking van het Onze Vader op een West-Indische calypso-melodie.

Je hoorde de Caribbean Lord Sprayer met hun uitvoering van Our Father op een West-Indische Calypso-melodie. Stel je voor dat iedereen dezelfde taal sprak, dan zou het heel veel gemakkelijker zijn om in een ander land te communiceren, zonder steeds opnieuw Engels of Frans te leren. Er zou één gestandaardiseerde taal zijn, iets wat zeker handig zou zijn, maar helaas is dat niet de werkelijkheid. Volgens de Heilige Schrift spraken mensen oorspronkelijk één taal. Dat verhaal staat beschreven in het verhaal van de torenbouw van Babel. Mensen wilden gelijk worden aan God en bouwden een toren naar de hemel. God zag dit als hoogmoed en besloot en te verspreiden over de aarde. Hij gaf hen verschillende talen, waardoor communicatie moeilijker werd. De bouw van de toren stopte daarom abrupt. Iemand die goed met zijn taal kan omgaan, heeft een sterke uitdrukkingsvaardigheid. Het beheersen van talen is waardevol. In een ander land voelt men zich daardoor minder machteloos. Onze eigen taal noemen we de moedertaal. De eerste woorden leerden we van onze moeder. Toch kunnen er situaties zijn waarin zelfs binnen onze eigen taal anderen niet begrijpen. Zo gaat het bij veel mensen die niet meer vertrouwd zijn met de taal van de kerk. Begrippen zoals het heilige misoffer, penitentie, vespers of het rozenkransgebed klinken steeds minder bekend. Wat bedoel je daarmee? Voor trouwe christenen hebben deze woorden een diepe betekenis. Niet alleen begrip, maar ook gevoel speelt een rol in het gebruik van taal. Woorden dragen onze emoties en dingen die ons bezighouden. De Heilige Schrift is een breed scala aan woorden, maar ze dragen ook Gods boodschap. Ze zijn geen lege klanken. Veel mensen vinden door deze woorden kracht, troost en moed. God wijst ons ook op ons leven via vermanende en raadplegende woorden. Ze tonen ons hoe we moeten handelen. Wie deze woorden serieus neemt, ziet of hij, zij goed of slecht handelt. God spreekt helder en eerlijk door zijn woord. Het verhaal van de torenbouw van Babel is niet alleen literair mooi, maar ook leerzaam. Taal is een middel om gedachten en gevoelens over te dragen. Tijdens een vakantie in het buitenland ontmoeten we soms een beetje van die oude Babylonische verwarring. Ons gevoel van veelwetendheid wordt dan aangetast. Wat was nou weer het Italiaanse woord voor pizza? Op zo'n moment stellen we ons vaak te veel vragen. Toch vinden de mensen het fijn als je iets in hun taal kunt zeggen. Op zo'n moment telt de goede intentie. Of het nu die, der of das is. Maakt niet uit. Let wel goed op de woordjes, dames en heren, op het toilet. Veel succes.

Ellie en Rickert met het lied Opdat zij één zijn. Met als basis de tekst uit Johannes 17, vers 22. Aan het einde van de dienst zingen wij als antwoord op de zegen en als afsluiting van de dienst in de meeste gevallen een kort wegzendingslied of gezongen zegenbede. Meestal beperkt zich dat tot de liederen 415 vers 3, 416 vers 1, 425 uit het liedboek of een simpel gezongen amen. Toch kent het liedboek voor de kerken meer liederen die voor het genoemde doel te gebruiken zijn. Eén daarvan is lied 426. God zal je hoeden, een verhertaling van het Schotse God to enfold you. In 1938 werd door predikant George MacLeod de Iona Community opgericht, een ecumenische gemeenschap van mensen met verschillende sociale achtergronden en

werden toegeschreven door de, werden geschreven door de Schotse dominee John Lamberton Bell. Zo ook bovenstaan liet, veelal samen met zijn collega Graham Mole, die net als Bell aan de Iona Community is verbonden. De melodieën hebben vaak hun wortels in de Schotse volksmuziek en soms zijn de teksten zelfs geschreven op bekende Schotse volksliedjes. U raadt het waarschijnlijk al, bovenstaand lied, dat u straks kunt gaan horen, komt ook uit de Iona Community. Mooi om Nederlandse en Engelse tekst, twee teksten gewoon naar elkaar te zingen, of beter gezegd, elkaar toe te zingen. Naast zegenlied is God zal je hoeden ook te zingen als korte geloofsbelijdenis of lied over de heilige drie-eenheid. Een 1-2'tje, zullen we maar zeggen. In ons nieuwe liedboek zijn in totaal 20 liederen van John Bell te vinden. Zij het als tekstschrijver, componist of als liedzetter. De Nederlandse tekst van lied 426 is van Andries Govaert, die wel meer liederen van Bell heeft vertaald. En de uitvoering die u kunt gaan horen, die is van de Maranatha-zingers met getiteld Spirit Song.

Maranatha Singers met Spirit Song. Een lied dat rechtstreeks uitnodigt tot spirituele overgave en transformatie door geloof in Jezus. De songtekst gaat over het proces waarbij je wereldse gehechtheden en emotionele lasten loslaat om goddelijke liefde en genezing te ontvangen.

vangen. Er zijn heel wat kerken en kerkgenootschappen in Nederland. En eigenlijk vinden we onze eigen kerk de beste. Ook al roepen we misschien dat het niet het belangrijkste is van welke kerk we zijn, als we maar dicht bij God blijven. Maar diep in ons hart vinden we dat onze eigen kerk eigenlijk toch de place to be is. Logisch, want als we dat niet zouden vinden, waren we al lang naar een andere gemeente overgegaan. Toch moeten we oppassen om andere kerken niet te veroordelen of te verketteren, zolang er de dood en opstanding van onze Heer Jezus wordt verkondigd. In steeds meer nieuwbouwwijken zie je dat men anders is gaan bouwen. Rijtjeshuizen zijn niet meer hele blokken hetzelfde. Er is veel meer afwisseling. Bij het begin van de bouw zie je eerst slechts wat blokken beton, de funderingen. Maar als je een paar weken later weer eens langs fietst, zie je dat er op dezelfde funderingen allerlei verschillende huizen worden gebouwd. Een leuke speelse wijk, zeggen wij. Niet zo allemaal hetzelfde, zoals je meestal bij nieuwbouw ziet, maar elk huis zijn eigen vorm en model. Zelfs de kleur van de stenen verschilt. Het ene huis spreek je meer aan dan het andere, dat wel, maar allemaal gebouwd op datzelfde stevige fundament. Zou het ook zo niet zijn met Gods kerk? De ene wat smaller, de ander wat breder, opvallender, uitbundiger of ingetogener. De een voelt zich hier meer thuis, de ander spreekt dat meer aan. Maar wel allemaal gebouwd op datzelfde fundament, Jezus Christus. En staat er ook niet in de Bijbel dat er in het Vaderhuis vele woningen zullen zijn? Twee dingen zijn zeker. Alle huizen zullen open vensters naar elkaar hebben en we hebben allemaal dezelfde burgemeester.

Hillsong met de cornerstone, een diep spiritueel lied dat draait om thema's van geloof, vertrouwen en afhankelijkheid van Jezus Christus als de hoeksteen van iemands leven. Er is geen ander stevig fundament dan Jezus Christus, de hoeksteen. Voor de christenen biedt dat leven hoop dankzij het verlossingswerk van Jezus. We hopen niet in de mooiste context, maar vertrouwen in plaats daarvan op de verlosser en zijn gerechtigheid. Misschien gaat u deze dagen een tijdje op vakantie. Heerlijk er even tussenuit in binnen- of buitenland. En wat doe je dan? Je neemt altijd een aantal belangrijke telefoonnummers mee, opgeslagen in je mobieltje of opgeschreven in een hoekje, in een boekje. Nummers van mensen die je lief zijn, van de ANWB, van je garage, van wie. Nog meer, als je opeens om verlegen zit, wat kan zo'n nummer dan van onschatbare waarde zijn? Maar ook als je thuis blijft, is het goed wat telefoonnummers te noteren. Bijvoorbeeld van familie of vrienden die op vakantie zijn, van het hotel waar zij verblijven enzovoorts. Ik heb een aantal belangrijke telefoonnummers voor u en voor jou opgeschreven. Alarmnummers, zo je wilt, voor u die op vakantie gaat en voor jij die thuis blijft. Hier komen ze. Als je verdriet hebt, bel Johannes 14. Als u in gevaar bent, bel Psalm 91. Als God ver weg lijkt, bel Psalm 139. Als uw geloof is ingedut, bel Hebreeën 11. Als u eenzaam bent en bang, bel Psalm 23. Als u gezondigd hebt, bel Psalm 51. Als u bitter en kritisch wordt, bel 1 Korintiërs 13. Als alles tegen zit, bel Romeinen 8, vers 31. Als u naar uw werk of op reis gaat, bel Psalm 121. Als u moed nodig hebt voor een taak, bel Jozua 1. Als u te neergeslagen bent, bel Psalm 27. Voor uitleg over het christelijk geloof, bel 2 Korintiërs 5, vers 15 tot 19. Voor Paulus sleutel tot geluk, bel Colossenzen 3, vers 12 tot 17. Voor een goede omgang met uw naaste, bel Romeinen 12. Als mensen onvriendelijk zijn, bel Johannes 15. Als uw werk zinloos lijkt, bel Psalm 126. Nota bene, al deze telefoonnummers zijn kosteloos en dag en nacht bereikbaar. Bewaar ze daarom goed. Fijne vakantie en goede zomer thuis.

Liturgie met Walter Sets, een moderne bewerking van Psalm 23. De Heer is mijn herder. Psalm 23 behoort tot de bekendste en meest geliefde teksten uit de hele Bijbel. Zowel binnen als buiten de kerk kennen vele mensen de eerste woorden van deze psalm. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Deze woorden hebben door de eeuwen heen miljoenen mensen bemoedigd in moeilijke tijden. Psalm 23 is geschreven door koning David. David was niet alleen een koning, maar ook een dichter en muzikant. Veel van de psalmen in het Bijbelboek Psalmen zijn door hem geschreven. In zijn jeugd was David herder. Hij zorgde voor schapen op de velden rondom Bethlehem. Daarom wist hij precies wat het betekent om een herder te zijn. Wanneer David God in deze psalm vergelijkt met een herder, gebruikte hij dus een beeld dat hij uit zijn eigen ervaring kende. Hij wist hoe afhankelijk schapen zijn van hun herder. Schapen kunnen zichzelf niet goed beschermen. Ze vinden moeilijk voedsel en raken snel verdwaald. Daarom hebben ze een herder nodig die hen leidt, en beschermt. Met dit beeld wil David duidelijk maken dat God voor mensen zorgt, zoals een goede herder voor zijn schapen zorgt. Psalm 23 is daarom een psalm van vertrouwen. Het laat zien dat mensen hun veiligheid en hoop bij God mogen vinden.

Stuart Townend met het lied gebaseerd op Psalm 23. Stuart Townend ontdoet de oude Psalm 23 van zijn formule stijfheid en verving deze door de warmte van een gefluisterde belofte.

12 uur. En dat betekent dat we hiermee bijna aan het einde gekomen zijn van deze uitzendingen van Kerk Centraal. Dat vandaag gemaakt en gepresenteerd werd door Harry Mulder. En de techniek werd verzorgd door Maarten. Dankjewel, Maarten. Bedankt voor het luisteren en voor uw aandacht. En ik wens alle luisteraars nog een prettige en goede voortzetting van deze zondag toe.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
1: Natuurlijk Alphen.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Dag dames en heren luisteraars, welkom bij het programma van Natuurlijk Alphen op Studio Alphen. Mijn naam is Nico Romein, techniek is in handen van Geert. Ach Geert, we zijn er weer. Hè? Vanavond gaan we het hebben over de Open Kwekerijdag Greenport Boskoop, zoals dat officieel heette. En het werd dit keer gehouden in de eerste Laag Boskoop. We kennen allemaal Laag Boskoop, maar dit was de eerste laag. En dan moet je ook de tweede laag hebben. Nou, de eerste laag, dat zal ik even duidelijk maken, die loopt vanaf de burgemeester Colijnstraat. Die gaat dus naar het westen toe, komt hij bij de spoorlijn uit. En ja, die mooie S-bocht, ga je de spoorlijn over. En dan kom je weer op Laag Boskoop uit. En dat is dan de tweede laag. En die komt dan weer uit op de Roemer. Dus als je daar naar Zwaarder vandaan komt, de Roemer in en je rijdt gewoon door, kom je vanzelf weer op de burgemeester Colijnstraat. Maar dat was even te verduidelijken. Dus we gaan het allemaal gesprekken hebben die ik gevoerd heb met diverse mensen, maar niet met de kwekers zelf. Want dat hebben we in het verleden wel gedaan, maar dus ben je nu op het plein gebleven en daar heb ik diverse gesprekken gevoerd. Maar we beginnen eerst met muziek. Brandon Cooker met het, ja, This Kind of Life.

0: De heerlijke muziek van Brendan Cooker, This Kind of Life. Ga nu luisteren naar het gesprek wat ik had met Tom Huizing. En hij is van handelskwekerij Boskoop Holland. En hij gaat daar vertellen wat dat allemaal inhoudt, dat bedrijf met de boomkwekerijenproducten en wat ze daar allemaal mee doen. Ik zit nu in de grote hal hier van RG Export Boskoop Holland. En ik praat met...
1: Tom Huizing.
0: Het bedrijf, wat doet dat eigenlijk precies?
1: Ja, eigenlijk wat de naam zegt, wij exporteren. Dat is natuurlijk de korte naam. Wij exporteren bomen en planten in heel Europa. Dus we kopen de planten in. We verpakken ze per klant, per bestelling. En die versturen we dan op naar de klanten.
0: Maar ja, je teelt ze ook?
1: Of deels? We hebben een heel klein stukje potcultuur. Daar is niet... dat mogen we niet echt kweker noemen. Wij zijn niet de kweker.
0: Niet de kweker?
1: Nee.
0: Gewoon doorvoeren?
1: Het is eigenlijk gewoon doorvoeren.
0: Daar komt het op neer?
1: Daar komt het op neer, ja.
0: Of doen jullie dat al lang?
1: Het bedrijf bestaat volgend jaar 25 jaar. En daarvoor was het heeft 25 jaar geleden dus een doorstart gemaakt. En daarvoor heeft het ook al wel heel wat jaar bestaan.
0: Nou zeg je van, nou ja, we halen het overal vandaan hier. Is het gewoon uit Nederland vandaan de planten die hier komen?
1: Wij kopen 80%, misschien 80-90% in Nederland. Het laatste stukje komt uit België en eventueel Duitsland. Dat komt direct binnen en dat gaat direct weer weg. We planten in principe niks op, omdat wij handelaar zijn en wij zijn geen kweker.
0: Dus je kan het gewoon in deze hal doen?
1: Ja.
0: Daar komt het op neer?
1: Daar komt het op neer.
0: Is dat, nou ja, werkintensief natuurlijk. Het komt binnen, moet verpakt worden, moet weer weg.
1: Ja.
0: Dan heb je veel mensen nodig.
1: Als je het systeem efficiënt genoeg maakt, dan heb je alleen in de piekperiode wat extra mensen nodig. En daarnaast kan je met een vast team aan.
0: Dus eigenlijk is het makkelijk, of niet?
1: Als je het zo kort door de bocht gezegd, is het heel makkelijk. Maar omdat het sortiment heel breed is, blijft het altijd ingewikkeld. Klanten vragen de raarste dingen en je moet regelen dat die raarste dingen ook meekomen. En soms is het maar 5 planten uit België en jij moet wel regelen en ervoor zorgen dat die 5 planten hier in Boskoop terechtkomen en vervolgens verpakt worden en ergens in Zweden, Noorwegen, Finland terechtkomen.
0: Nou, dus de klant die bepaalt eigenlijk wat ze hebben willen. Maar dan moeten jullie wel een assortiment hebben waarin het staat allemaal.
1: Ja,
0: dat je dat kan leveren.
1: Ja, wij importeren bij ons alle lijsten van kwekers die we, voorraadlijsten van kwekers die we krijgen. Deze voeren we door op onze webshop. Deze voeren we door in aanbiedingslijsten. En daarmee lopen wij te koop bij de klanten.
0: Maar hoe zien we dat als particulier?
1: Als particulier zie je dat in de tuincentra's. Dus de tuincentra's in...
0: Dus je bent niet hier te koop, zeg maar?
1: Nee, wij doen niks met particulieren. Wij doen alleen business to business. Dus dat houdt in... Postorders, dus de webshops van tegenwoordig, tuincentra, aanlegbedrijven,
0: ja.
1: Eventueel gemeentes die groter in willen kopen.
0: Ja, dan rijst toch bij mij de vraag, dan waarvoor ik zie het dus eigenlijk als tussenhandel.
1: Het is tussenhandel.
0: Ja, dus je kan als klant zeggen, ook bij zo'n kweker waar het ook vandaan komt, misschien Brabant, Overijssel of waar ook, kan je ook bestellen, toch of niet? Of leveren die alleen uitsluitend... De tussenhandel.
1: Vaak kwekers die zitten of direct bij een eindhandelaar, dus een tuincentra, of of bij de handelaren die het groot inkopen. Kijk, veel Nederlandse bedrijven die willen niet direct met een tuincentrum in het buitenland handelen. Want er is een taalbarrière, het is ver weg. Als je niet betaalt, krijg je wat dan? En daarvoor zijn de handelaren goed. Dus wij zijn groot in bepaalde landen waar we dus de kracht hebben... dat we daar planten kunnen wegzetten die uit Nederland komen, uit Boskoop komen.
0: Zetten jullie nu ook weg in Japan,
1: Wij
0: Amerika?
1: Zitten uitsluitend in Europa. En als we Europa noemen, dan zit daar nog een Zwitserland bij. Europa. Niet de Europese Unie, maar gewoon Europa.
0: Maar niet naar Amerika, niet naar Japan. Dat is allemaal no business.
1: Nee, niet voor ons.
0: Is dat bewust? Of is het gewoon zo gegroeid?
1: Het is zo gegroeid. bewust niet. Het is gewoon zo gegroeid.
0: Maar het loopt wel.
1: Het loopt wel, zeker.
0: Personeel, hoe is het daarmee? Personeelstekort?
1: Personeel, op het moment hebben we tekorten. We zoeken nog een verkoper. We zoeken nog iemand in de loods. We zoeken nog eentje op kantoor erbij, administratief. We zijn ook net begonnen met zoeken. Dus, we hopen dat we er snel een paar van de vacatures in kunnen vullen.
0: Moeilijk, hè?
1: Het is lastig. Iedereen vraagt om personeel.
0: Is de algemene vraag hier in Boskoop ook zo? Personeelstekort?
1: Ja.
0: Wil niemand meer zwarte handen maken? Of vuile handen?
1: Ik denk dat het daar nog geen eens mee te maken heeft. Ik denk dat op het moment gewoon, als je wil werken, kan je ergens aan de slag. Ik denk dat er te veel banen zijn voor het aantal mensen die willen werken.
0: Dan zeg je juist willen werken.
1: Ja.
0: Oké, ik wens je in ieder geval succes ermee.
1: Ja, dankjewel.
0: En bedankt.
1: Ja, graag gedaan.
0: En misschien tot de volgende keer weer.
1: Ja, tot de volgende.

0: Heerlijke countrymuziek. Crosby, Stills, Nash & Young. Teach your children well. Gaan we nu luisteren naar het gesprek wat ik had met Bianca de Jong. En dat is over de vacaturebank Boskoop Werkt. En ik sta nu met Helma van der Lauw. Goedemorgen weer.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben weer een poosje geleden al elkaar gesproken hebben.
1: Zeker.
0: Helma die is van de Koninklijke Vereniging voor de Boskoopse Culturen.
1: Dat klopt. Ja, afgekort.
0: Groene kennis delen. Juist. Of kennis delen.
1: Juist. Afgekort is het de KVBC. Daar kent heel Nederland ons onder die naam. We zijn ook een Nederlandse organisatie. Boskoop zit wel in de naam. Maar we zijn Nederland breed. En wij keuren boomkwekerijproducten als een onafhankelijke keuringsinstantie.
0: Jullie zijn eigenlijk een keuringsdienst van waarde.
1: Ja, inderdaad. En dan voor de boomkwekerij.
0: Voor de bomen.
1: Dat heb je goed gezien. Helemaal prima.
0: Ja, ja. Zo is het. Toch?
1: Zo is het. Ja, absoluut. Zo is het.
0: Dus, maar jullie keuren dus. Ja. Jullie gaan de bedrijven langs.
1: Ja, en bedrijven komen naar ons toe ook. Hè? Van, joh, we hebben een mooi product, we hebben een nieuw product. Keur dat eens voor ons. Laat het eens een paar jaar ergens staan. Kijk een paar keer per jaar wat het doet. En dan krijgen we een jury.
0: Ja, ik kondigde aan dat we gingen luisteren naar Bianca de Jong over de vacaturebank. Maar ja, ineens horen we dus Herman van der Lauw. En dat gaat over de Boskoopse, de Koninklijke Vereniging van Boskoopse Culturen.
1: En ik doe het toch, want ik geloof er wel in. Nou ja, dan moet je het
0: of
1: zelf
0: gaat,
1: doen.
0: Of gaat het dumpen, of is dat een raar woord gezegd?
1: Nee, van, dat gebeurt niet. Nee hoor, dan wordt het of uit selectie gehaald, of hij gaat het toch in de handel zetten. Nou ja, en dan moet je maar kijken wat hij ermee doet.
0: Ja.
1: Maar ze krijgen bij ons certificaten, medailles. Maar dat gebeurt ook zat dat ze niks krijgen.
0: Ja, maar dan kunnen ze het ook bij product zetten. Van kijk eens, ja. Hier.
1: Juist. Dat is ook heel de bedoeling. Als jij op een beurs met een nieuwigheid een gouden medaille krijgt, dan is dat natuurlijk waarde voor je product.
0: Ja.
1: Dat zetten ze in een catalogus.
0: Een certificaat, dat is mede bepalend eigenlijk dan.
1: Zeker. Als jij een mooi certificaat krijgt en een goed juryrapport, dan weet je dat je de boer op kan met je product, dat je gewoon een goed product levert.
0: Ja.
1: Ja.
0: En een redelijke prijs.
1: Dat is aan de kweker zelf. Ik wou net zeggen, daar mogen wij ons niet mee bemoeien. En dat doen we ook niet. Dus dat komt goed.
0: Jullie keuren het. Jullie geven je fiat als het goed is.
1: Ja.
0: En als het niet goed is, zeggen jullie er ook wel van.
1: Ja,
0: uiteraard.
1: Klopt. Nee, klopt. Dan krijgen ze gewoon, wij keuren op gezondheid. Wij keuren op compacte, warmte, kou, klimaat. Er zijn zoveel factoren.
0: Maar zijn dat ook telers?
1: Zijn telers die met hun producten komen?
0: Nee,
1: ja.
0: Maar de keuringen doen telers.
1: Dat zijn
0: oud-telers.
1: Oud-telers. Allemaal vakspecialisten. Onafhankelijke vakspecialisten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat lijkt me wel mooi. Als je dus hier in Boskoop woont en je moet een Boskoop zeggen van jongen.
1: Ja, maar er komen ook kwekers uit Brabant, kwekers uit Opheusden, kwekers uit Lottum. Ze komen uit heel Nederland keuren. Dus het is niet alleen Boskoop. Het is echt Nederland.
0: Maar jullie zitten wel in Boskoop?
1: We zitten in Boskoop.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dus even voor alle duidelijkheid.
1: En we zijn opgericht vanuit de Pomologische Vereniging.
0: Hallo.
1: In rond 1800 zoveel. En dat was een Boskoopse exporteursclub. Daar zijn we uit opgericht.
0: Ja. Dus het is gewoon een oorspronkelijk gegeven uit Boskoop.
1: Ja, van oorsprong is het een Boskoopse club opgericht. Ja, zeker. Maar we zijn inmiddels Nederland breed, maar we keuren ook in Europa. We hebben 6 landen waar we dezelfde producten Europa breed keuren. Dus dat is Scandinavië en Italië.
0: Ja, wordt dat dan opgestuurd of gaan jullie daar naartoe?
1: We gaan er naartoe en we sturen het op. We sturen het in eerste instantie op, maar we gaan er ook naartoe om te keuren met elkaar.
0: Oh?
1: Ja, in 6 landen. Ja.
0: Dus je moet een beetje talen kennen?
1: Uiteraard, maar dat kennen we hier in Boskoop allemaal, hè? We zijn een handelsgebied, dus ik denk dat de meeste hier 4-5 talen spreken.
0: Dus als je naar Italië gaat, dan moet je Italiaans kennen, maar een Italiaan kent geen Nederlands. Dus,
1: nee, maar daarom zijn de planten ook allemaal Latijnse namen. Dat is wereldwijd.
0: Ja.
1: Je hoeft daar geen enkele taal voor te spreken. Als je de Latijnse naam kent, dan kom je overal.
0: Ja, ik vind het maar niks als Latijn, want je brengt mijn bek ervan over.
1: Ja, maar dat moet je leren. Er zit een bepaalde swing in.
0: Ja,
1: is te leren. Maar ik zit mijn hele leven al in de boomkwekerij, dus al die Latijnse namen, ja, ik kan ze zo makkelijk uitspreken. Dat is geen punt.
0: Ja, en je weet toch ook welke plant het is ook?
1: Nou, niet altijd, maar ik doe mijn best. De grote lijnen weet ik.
0: Hebben jullie nou nog druk of is het seizoensgebonden?
1: Nee,
0: hoe
1: wij
0: moet ik
1: keuren
0: het zien?
1: Het hele jaar door. middenwinter niet, want ja, de meeste zijn de planten in rust, of die groeien niet, of die zijn vaste planten, zijn onder de grond, die zie je niet eens. Nee, wij keuren 3 keer per jaar alle planten.
2: En daarnaast, op aanvraag of ga je er naartoe?
1: Nee, in de tuinen van Boskoop hebben we onze keuringsvelden liggen. Daar wordt gekeurd. En dat is hier het nieuwe park aan het Rijenskoop.
2: De tuin van Boskoop?
1: Tuinen van Boskoop. Daar liggen onze keuringsvelden. En verder keuren we op plantarium, groenlierij.
2: Daar zijn planten voor kwekers?
1: Ja. Ja. Die kopen ze bij ons.
2: Die hebben daar een vak. Of een vak.
1: Ja.
2: En daar
1: ja.
2: zetten ze hun product neer.
1: Klopt.
2: En jullie gaan naartoe om dat te keuren.
1: Ja. En daar betalen zij ook voor. Daar moet je ook voor betalen. Die keuringen zijn ook niet gratis.
2: Nee. Dat kennen wij niet.
1: En dan gaan wij daar keuren. Ja. En dat doen we dan 3 keer per jaar. En soms 3 jaar lang. Dezelfde planten. Want onze planten die zijn meerjarig, zoals we dat noemen. Dus ja, dat doen we
2: maar
1: dan,
2: is het dan nog het verschil tussen lage planten, hoge planten, bomen?
1: Absoluut. Alles doet mee. We hebben misschien wel 10.000 soorten. Dan zal ik ze niet zeggen dat we ze allemaal keuren. Maar alles mag meedoen. Wat de kweker wil.
2: Ja.
1: Het is wat de kweker wil.
2: Ook de laagstambomen, de hoogstambomen,
1: fruitbomen. Ja.
2: Kan allemaal.
1: Ja, maar als we
2: houdt
1: echt...
2: zich niet echt specifiek bezig met het gewone plantensoort.
1: Nou, hier op Boskoop wel willen we laanbomen, echt grote bomen keuren. Dan gaan we naar Opheusden of naar Brabant. Want die kan je niet zo makkelijk verschepen.
2: Ja, je begrijpt het.
1: Dus dan gaan we op locatie keuren. Ja.
2: En dan krijgen ze daar ook te horen van...
1: Of het wat is, ja of nee. Klopt. Ja.
2: Leuk vak.
1: Ja, heel leuk vak. We zijn allemaal vrijwilliger. Het is, is genezen echt een beroep. We doen het allemaal als vrijwilligers.
2: Maar ja, het is gewoon een beroep.
1: Ja.
2: Hoe ik dat weet toch, keer?
1: Ja, de keurmeesters is echt een vak apart. Klopt.
2: Oké. Okay.
1: Ja.
2: Helma, bedankt.
1: Graag gedaan.
2: En fijne dag nog. En
1: komt goed.
2: Tot later.
1: Doen we zeker. Dank je wel, hè.

0: En een prachtig duo als je dat bij elkaar ziet. Mark Knopfler en Chet Atkins. Poor Boy Blues. Ga nu luisteren naar het gesprek wat ik had met Bianca de Jong. En dat gaat over de vacaturebank en boskoopwerk.nl.
1: Hallo, goeiedag.
2: Goedemorgen.
1: Ja.
2: Welkom op de Open Kwekerijdag in Boskoop.
1: Ja, dankjewel. Jij ook. Hè. Je mag presenteren of niet? Of,
2: ja.
1: Wat is jouw functie vandaag?
2: Ja, ik mag vandaag staan bij het vacaturewand van boskoopwerk.nl. Een belangrijk onderdeel hier op het carrièreplein waar we hier nu staan. En met name omdat er ontzettend veel vacatures zijn in diverse functies hier
1: ik
2: in
1: hoor
2: de
1: omgeving. Ik hoor niet anders vandaag.
2: Ja.
1: Hoe komt dat?
2: Dat komt omdat het een sector is die volop in beweging is. En we zien dat het imago in de loop der jaren misschien wat is veranderd. Maar juist daarom willen we ook het positief op de kaart zetten dat er ontzettend veel werkgelegenheid is.
1: Maar dat is altijd al geweest. In de boomkwekerij toch?
2: Er is altijd inderdaad heel veel werkgelegenheid al geweest. Alleen ook in de boomkwekerijsector zijn ze zich natuurlijk nog meer en meer gaan ontwikkelen. Dus denk ook aan functies als marketing, meer in de techniek, innovatie die vindt plaats op diverse kwekerijen. En ook daarvoor zijn allemaal functies beschikbaar. Dus het is ook wel breder geworden daardoor.
1: Het is niet zo dat bedrijven gewoon personeel zoeken. Het is meer breder geworden.
2: Het is zeker breder geworden. Ja, waarin vroeger natuurlijk alles nog in volle grond was in deze regio, zijn er nu zeker een aantal van. Iedereen doet daarin zijn eigen koers varen. Maar je ziet ook van elke kwekerij zijn er ontwikkelingen en die waar functies uit ontstaan en die moeten wel ingevuld worden.
1: Heel wat anders dan vroeger.
2: Zeker, heel wat anders dan vroeger, maar heel erg leuk.
1: Ja? Zit je er zelf ook in?
2: Zeker, ja. Ik werk ook op een bedrijf wat tuinplanten verhandelt. En daarom is het extra leuk op een dag als vandaag om letterlijk te zien dat bezoekers kunnen zien hoe van een klein product, hoe zien hun het later in een tuincentrum staan. Wat komt er allemaal bij kijken om dat mooie product later in je tuin te hebben staan. Nee, dit is boskoopwerk.nl. Dit is ook een vacature wat hier nog ligt. Hier ook, u ziet het, een allround medewerker wordt gezocht.
1: Ja.
2: Tevens ook van een deelnemer van vandaag, een kwekerij. Dit is eigenlijk de meest genoemde functie, allround medewerker. Nou, wat houdt het in? Letterlijk eigenlijk alles meelopen in het proces, werkzaamheden in een bedrijf.
1: Ja, we hebben het er net al over gehad, maar komt dat door het breder assortiment? Komt dat we meer verhandelen, misschien ook nog naar Europa toe? Komt dat door de aanvraag of de vraag naar noem het de tuincentra's, die enorm veel vragen?
2: Een combinatie daarvan. Kijk, als u zegt van de vraag is veranderd voor ook wat er richting tuincentra. Denk aan de ontwikkeling van een kleurpot. Denk aan de ontwikkeling van een bepaalde etiket. Hoe kan je een product nog interessanter maken om uiteindelijk te verkopen? Daar moet natuurlijk ook ontwikkeling in plaatsvinden.
1: Ja, dus maar als ik zeg als consument, ik ga naar een plant toe die ik hebben wil. Het zou mij een worst wezen wat etiket zegt.
2: Dat vindt u dan misschien. En dat is op zich positief, want dan vindt u de plant heel mooi.
1: Ja, ik ga voor de plant.
2: Ja, dat is op zich heel goed inderdaad, zeker. Alleen, er zijn natuurlijk ook heel veel planten die worden verkocht. Nee,

0: wel eerder getriggerd.
1: Als er een strikje om zit, bij wijze van, nou, ja, zou het, die
0: het
1: verkopen.
0: Maakt, het maakt wel aantrekkelijk. Als iemand dan ziet, hey, dat is een mooie zomerbloei met knalgele kleuren wat erop komt. Dan maakt het wel interessanter om, om dat product mee te nemen in zijn karretje. Dus daar moet wel over nagedacht worden. En ook die ontwikkeling zie je dus bij een kweker.
1: Het is gewoon de marketingtechniek.
0: Ja, daar heeft het ook mee te maken. Ja. Ja,
1: ja. Daar komt het gewoon op neer.
0: Juist omdat je vroeger misschien alleen de planten meer werden verkocht, hoe ze uiteindelijk werden, ja, proberen ze te kijken om het nog eerder aan de man te brengen, meer jaar rond daarin aan te bieden.
1: Ja, maar we dwalen een beetje afgelopen. Ja. Maar wat hoop jij nou vandaag hier te bereiken? Dat je zegt van, nou, ik heb hier een heleboel. Dat mensen zich toch nog spontaan aanmelden, ja, van joh.
0: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om sowieso elke bezoeker mee te laten krijgen dat er eigenlijk heel veel mogelijkheden zijn in deze groene branche op de kwekerij en rondom de kwekerij. Dat allereerst. En uiteraard hoop ik natuurlijk ook dat er mensen zijn die een leuke baan zoeken of een schoolbaantje. Want ook vanuit scholieren blijven vaak.
1: Maar maak het nog uit van wat voor leeftijd dat je, ik ben pensionada. Maar ik wil toch nog wel blijven doen.
0: Er zijn zelfs, staat er een vacature, actieve pensionado's gezocht. En dat was vorig jaar een veelbezochte vacature. Dus dat is erg leuk. Dus eigenlijk letterlijk inderdaad wat u zegt, om terug te komen op de vraag. Vanaf 14 jaar tot 65 plus, voor iedereen is er een werk te vinden in de branche.
1: Ja, dus ik zou ook nog kunnen komen.
0: Zeker, als u enthousiast bent, altijd. Ja.
1: Nou ja, ik heb vroeger in de verkeerswaren alleen in de tuin gezeten, dus ik weet niet anders als groene handjes of blauwe, zwarte handjes. Dus het maakt me niet uit.
0: Maar dat is de beste instelling. Dus, dat is de beste instelling.
1: Maar goed, ik hoop dat het allemaal een beetje lukt vandaag. En dat er toch nog weer mensen komen die zich aanmelden. Van joh, het lijkt wel wat.
0: Zeker, ja. En vanochtend toevallig al eigenlijk de eerste bijna die ik sprak was een vrouw. En die zegt, ik ben op zoek om planten te enten, te zetten. Maar niet vast. Nou, en dan hangt een vacature gezocht, flexwerk. Voor enten en zetten in bepaalde seizoenen. Dus de eerste link is hopelijk gelegd.
1: Nou, laten we hopen dat het er meer komt.
0: Ja, ik hoop het ook.
1: Oké, dank je wel.
0: Heel erg bedankt. Fijne dag.

0: Ja, ik bleef nog eventjes bij het duo Mark Knopfler en Chet Atkins. En dit keer The Next Time I'm in Town. Dan gaan we nu luisteren naar het gesprek wat ik had met Michelle Peters. En zij is van het werkgeversservicepunt. Ik sta nu bij werkgeversservicepunt Rijn.
1: Rijnland.
0: En dan praat ik met Michelle Peters. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, servicepunt.
1: Ja.
0: Vertel eens, wat houdt dat allemaal in? Jullie zitten dus creatief denken.
1: Ja.
0: Arbeidsvraagstukken, ja. Denk ik, vaste contactpersoon.
1: Ja. Ja,
0: zou dat binnen de organisatie zijn? Dan hebben jullie dan weer op het bedrijf?
1: Ja, wij bezoeken eigenlijk heel veel werkgevers die dus eigenlijk over de arbeidsmarkt eventueel wat vraagstukken hebben. Vacatures hebben waarin ze misschien wat begeleiding kunnen gebruiken over hoe ze dat zouden kunnen inrichten. Om dus te zorgen dat er, dat er wel invulling wordt gegeven aan vacatures die nu misschien moeilijk vervulbaar zijn. En daarin denken we dus inderdaad creatief mee met allerlei vraagstukken. Ook over ziekte of over wie. Ja, dus...
0: Zijn die nogal, vraagstukken tegenwoordig?
1: Ja, zeker.
0: En denk
1: zeker
0: je dat bij er meer zijn dan in het voorheen?
1: Zeker in het midden- en kleinbedrijf merken we dat waar geen overheid aanwezig is, zoals een HR-manager of wat dan ook. Ook in de kwekerijbranche zijn vaak mensen die zelfstandig ondernemer zijn, maar die zijn alles in één. Dus die zijn aansturing en planning en die hebben niet de inhoudelijke kennis van alles, laat maar zeggen. En daarbij kunnen wij ondersteunend zijn.
0: En ondersteunen dan eventueel van solliciteren. Dat iemand solliciteert naar die plek. Ja. Dat begeleiden jullie dan?
1: Ja, wij kunnen ook werkcoaches aanbieden. En zorgen dat mensen bijvoorbeeld via een proefplaatsing starten. Waardoor ze een maandje aan elkaar kunnen snuffelen zonder dat er kosten aan verbonden zijn.
0: Ja, kijk, ondernemen is leuk.
1: Ja.
0: Maar er komt meer bij kijken.
1: Ja, zeker. Ja, en dat... dat is afhankelijk van waar je expertise vandaan komt als ondernemer. Is het heel fijn als er misschien een ander bedrijf die kosteloos dat kan doen. Je wat advies kan geven op bepaalde vlakken.
0: Dan moeten jullie dus wel in een breed scala zoeken.
1: Ja, dat klopt.
0: Het is niet alleen dat je zegt van hier voor de bankwerkrijd,
1: nee,
0: is overal.
1: Nee, het is in...
0: Hebben daar jullie de expertise in?
1: Ja, wij hebben per branche hebben we een aantal mensen. En bij mij is de groenbranche mijn expertisebranche. Waardoor je dus goed weet hoe de markt in elkaar steekt op dat veld. En waar mensen ook vaak tegenaan lopen. Dus zo doen we dat wij heel branchegericht
0: moeilijk
1: aanpakken.
0: Vak.
1: Ja, nou, valt mee. Als je het leuk vindt, kan je in verdiepen. En dan komt de kennis, die wordt vanuit UWV gegeven. Voor mij dan is het UWV, maar dat geldt ook voor alle andere organisaties die aangesloten zijn bij het werkgeversservicepunt. En daar kunnen wij alle informatie inwinnen die we nodig hebben.
0: Ja, nou, ik zag hier bij op die folder van, op de tas, zeg maar, Rijn Viekers.
1: Ja, klopt.
0: De voormalige, zeg maar, sociale werkplaats.
1: Ja, klopt.
0: Daar zitten jullie ook bij? Helpen jullie die ook?
1: Nee, het is zo dat wij met elkaar samenwerken op het gebied van de werkgevers. Dus wij delen ook uit van welke werkgevers zijn nu op zoek naar mensen. En proberen ook gezamenlijk die plaatsingen te genereren. Dus daarin zijn we gewoon... Normaal gesproken staan we hier ook met meerdere. Toevallig was dat nu niet mogelijk, maar...
0: jij het doen?
1: Vandaag mag ik het doen. En daarin hebben we een hele fijne samenwerking qua kennisuitwisseling, maar ook qua werkgevers.
0: Ja, jullie doen met alles, hè? UWV staat er ook op.
1: Ja.
0: Een hele grote organisatie, toch?
1: Ja. Ja, ik ben zelf vanuit het UWV sta ik hier officieel. En het UWV heeft het werkbedrijf. En dat is eigenlijk opgesplitst in een deel werkgeversdienstverlening en een deel werkzoekende dienstverlening. Dus wij hebben dus mensen binnen het UWV die dus met name de expertise hebben op alle vragen omtrent mensen die werkzoekend zijn geworden. En we hebben een team van mensen, waaronder ik, die de expertise hebben voor de werkgever.

0: Ja, interessant vak.
1: Ja, zeker. Ja, en heel afwisselend.
0: Anders zou je het niet doen, wij zeggen.
1: Nee, nee, zeker niet. Ja, maar nee, is heel leuk. En de beurzen hebben we nu. Ja,
0: jij bent in loondienst bij het UWV?
1: Ja, klopt.
0: Heel wat anders, hè?
1: Ja. Ja, dat zeker. Ja. Dus aankomende dinsdag hebben we het werkfestival ook weer. Dus vandaag staan we hier op de Boomkwekerijdag. Dat is heel brandsgericht. En het werkfestival is weer helemaal breed over alle branches eigenlijk. Dus daar kan iedereen die op zoek is naar werk naartoe komen. Ja. En daar worden allemaal interactieve stands neergezet. Dus dat is ook weer heel leuk. En dat organiseren wij ook met het werkgeversteam van alle verschillende organisaties.
0: Het is heel divers.
1: Ja, super divers. Ja, zeker.
0: Ja, dat mag ik dus nu wel stellen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou dat maakt het misschien ook interessant natuurlijk, dat je niet op één specifiek ding gericht bent.
1: Nee, precies.
0: Maar dat je dus meerdere dus van dienst kan zijn, laat ik het zo zeggen.
1: Klopt inderdaad. Dus wij kunnen werkgevers en werkzoekenden op alle vlakken die er zijn helpen. En ook zorgen dat er, wanneer er bijvoorbeeld wel een match is met... soms vind je mensen heel leuk, maar passen ze eigenlijk net niet op de vacature. En dan denken wij ook mee van, nou, hoe zouden we het zo kunnen inrichten? Of dus vacature bijvoorbeeld
0: maar
1: kunnen
0: opsplitsen. Maar gaan jullie nou ook specifiek van de werkgever? Of kan ook naar
1: als
0: individu
1: op.
0: Komt.
1: Ja, dat kan ook.
0: Stel dat ik kom en ik ga naar een week, maar maan van joh, ik wil werken, maar.
1: Ja.
0: Waar?
1: Nee. Ja. Nou, dan
0: kan er bij de UWV zeg maar komen en die gaan dan op zoek wat specifiek eigenlijk op mij gericht is.
1: Klopt, inderdaad. En als je echt zelf niet zo goed weet wat je wil, kan er ook zo'n competentietest worden gedaan. Daar gaan we dan mee met u in gesprek en daarna gaan we kijken van nou, waar ligt de wens? Wat zou de droombaan zijn? En vanuit daar proberen we te kijken bij welke werkgever daar een deel in ieder geval van die mogelijkheden zou hebben.
0: Ja. Ja. Komt dat daar nog hier veel voor in Boskoop, in de plantensector?
1: Wat komt veel voor?
0: Nou, het zoeken naar een baan.
1: Ja, zeker.
0: Dat jullie daarin bemiddelen, eventueel.
1: Ja,
0: noem het bemiddelen.
1: Klopt. Ja, nee, juist ook weer heel veel. Omdat
0: iedereen die zoekt natuurlijk momenteel, er worden allemaal mensen gevraagd. Allemaal personeel.
1: Klopt. Maar we merken toch ook dat het... je hebt het personeel wat via de uitzendbranche komt. Daar wordt wat minder op gekeken van is het de persoon die past binnen het team. Omdat het vaak voor een bepaalde periode is. Maar als mensen op zoek zijn naar vaste krachten... dan is vooral ook dat het iemand is die binnen het bedrijf past. Binnen de setting. Een beetje de juiste persoon op de juiste plek is. En daar proberen wij juist op dat vlak eigenlijk in te springen. Dus niet voor de grote schoof met mensen die voor tijdelijk werken. Maar met name voor de vaste krachten. Die of op kantoor of binnen de technische functies of binnen de woonkwekerij medewerkers zoekend werk. Ja, zeker. En ook met alle verschillende talen die tegenwoordig hier naartoe komen. Het blijft een uitdaging.
0: Oké. Nou, succes mee in de toekomst en bedankt.
1: Ja, graag gedaan.

0: Heerlijke muziek van Simon & Garfunkel, El Condor Pasa. Misschien heeft u zich in die verbeelding wel eens even zo'n grote condor zien gaan. Schitterend mooi als u hem ziet. We gaan nu luisteren naar het gesprek wat ik daar ook voerde met twee wethouders. En wel Chantal van den Berg en Relus Weesma. Ik praat nu met Chantal van den Berg. En zij is wethouder van de gemeente Alphen aan den Rijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, vanmorgen de opening gedaan. Voor het eerst.
1: Ja, dat was de eerste officiële handeling in de rol van wethouder in de gemeente Alphen aan den Rijn. En dan ook op de mooie open boomkwekerijendag.
0: Ja. Leuk, hè?
1: Bijzonder. Ja, ontzettend leuk. En ook bijzonder dat, dat we het themanummer overhandigd kregen van Historisch Boskoop. Waarin juist de vrouwen in het zonnetje werden gezet. De vrouwen die in de boomkwekerijen toch ook een hele belangrijke rol spelen nu. En, ja. Maar hebben gespeeld ook in het laten groeien van deze mooie...
0: Dat is eigenlijk veel onderbelicht geweest, hè?
1: Ja, dat bleek eigenlijk vanmorgen. Dat vrouwen toch vaak op de achtergrond ook het bedrijf mee aan het runnen zijn. Maar nooit op de voorgrond tralen. Dus het is mooi dat ze daarmee vandaag in het zonnetje zijn gezet. En dat we daar ook meer oog voor hebben met elkaar. Nou, je laat zien dat die bedrijven niet bestaan enkel en alleen op de eigenaar. Ja. Maar eigenlijk doen ze het allemaal samen. En dus dat is mooi dat je nu ook toch ook wel die kwekers hoorde zeggen. Want we hebben natuurlijk een rondje langs al die bedrijven gemaakt. Dat er ook dochters zijn die instappen in het bedrijf. Ja. Dus letterlijk zijn de zaadjes geplant. En met zo'n dag als vandaag zie je dat ook. Dat er heel erg gericht wordt op de jeugd. En het wordt natuurlijk heel aantrekkelijk gemaakt. Want je kunt overal wat lekkers eten. En er wordt op een heel speelse manier wordt het vak van de kweker hier in beeld gebracht. En het is natuurlijk ook een heel innovatieve sector. En dat hebben we vandaag ook gezien. Er wordt enorm geïnvesteerd in nieuwe manieren van kweken. Rekening houden met milieuvraagstukken ook. Dus dat is heel interessant om te zien dat zo'n sector waar dat thema niet altijd heel erg op de voorgrond komt, dat daar keihard aan gewerkt wordt. Dus het is echt wel een sector die enorme stappen naar de toekomst aan het zetten is.
0: Ja, soms hebben ze de kwekers zwaar, zeggen ze. En dan is het altijd een periode. Want ja, het is natuurlijk allemaal seizoensafhankelijk. Het is van het weer afhankelijk. Komt er wat tussen, ja, dan hangen ze ook. Dus het is eigenlijk wel een risicovol vak.
1: Ja, zeker. En het is natuurlijk er wordt gewerkt met een natuurproduct. Dus je bent afhankelijk van de natuur. En aan de andere kant is het ook echt een... Volgens mij zijn een van de kwekers van dit is het... Het groene bedrijfsterrein. Of de open tuin van Alphen aan den Rijn. Maar eigenlijk is het gewoon een tuin die bedrijfsterrein is. En dat is als je hier rondkijkt, zie je dat natuurlijk overal.
0: Boskoop is de tuin van Holland, hè? Van Nederland, eigenlijk. Het is van overal tuin. Waar je ook komt, als je in het buitengebied komt ook, allemaal tuin.
1: Ja, dat is prachtig om te zien. En ook de mensen die daarin werken en de trots die ze uitstralen over de producten die ze maken. En die worden gewoon wereldwijd geëxporteerd. Dus dat hebben wij ons ook echt te realiseren. Het economische hart van Alphen aan den Rijn. Dat zien we hier vandaag.
0: Ja, zeker weten. Zit het ook in je takenpakket, dit?
1: Nou, ik heb openbare ruimte in mijn takenpakket. En aan de andere kant een stukje sociaal domein. Dus bijvoorbeeld de participatiewet en de volksgezondheid. Maar dat raakt elkaar natuurlijk ook allemaal. Want dan heb je het ook over waterkwaliteit ten opzichte van gezondheid. En de openbare ruimte, laten we wel wezen. Wij vullen onze openbare ruimte wel met het product dat hier gemaakt wordt. Dus het raakt zeker.
0: Maar ja, kijk, het een is het ander, hè? Het een vult het ander aan hier.
1: Ja, dat loopt toch allemaal in elkaar over. En we zijn echt een collegiaal bestuur met elkaar. Dus ik heb vandaag ook even kennis mogen maken met het Boomkwekerijmuseum. Ja, het is natuurlijk fantastisch als we onze jongeren, zeker in deze regio, kunnen inspireren door daar eens een bezoekje langs te brengen. En vandaag wordt gemaakt door heel veel vrijwilligers. En er lopen ook heel veel mensen die inmiddels gepensioneerd zijn, die juist zo'n boomkwekerijmuseum draaiende houden, die zich met Historisch Boskoop bezighouden, maar die ook zo'n open kwekerijendag dan mee organiseren.
0: Ja, maar ja, dat weet je zelf ook. Een heleboel hangt af van vrijwilligers. Daarom kom je gewoon niet aan.
1: Nee, en dat is het cement van je samenleving. En ja, dat valt dan weer wel in mijn portefeuille. Dus.
0: Maar ja, naast je zit ook Relis Weefmaga. Hi. Over een tijd geleden. Ja,
2: goedemiddag.
0: Of niet.
2: Ja.
0: Wat is jouw takenpakket nou binnen het college?
3: Ja, ik ben onder andere verantwoordelijk voor mobiliteit. Nou, dat is ook wel een onderwerp wat hier in de Green...
0: En dat is ook hier wel belangrijk.
3: Logistiek. Ja, en verantwoordelijk ook voor de portefeuille Greenport Boskoop. En vanuit die rol ook weer voorzitter van het samenwerkingsverband van de bedrijvenkant en de overheidskant, de stichting Greenport Boskoop. Ja, en het is fantastisch om te zien hoe de sector hier zich vandaag manifesteert, zich laat zien. Ja, letterlijk een kijkje in de keuken geeft. En dat stimuleren we als gemeente ook nadrukkelijk. Niet alleen samenwerken, maar ook laten zien wat hier allemaal gebeurt. Onze achtertuin.
0: Mag je wel stellen.
3: Ja.
0: Toch? Maar heb je het idee dat het goed gaat?
3: Nou, de boomkwekerijsector heeft natuurlijk door de jaren heen met heel veel uitdagingen te maken gehad. En dat zien we ook in de komende jaren op ons afkomen. Hè? Hoe ga je om met veenvrij werken? Of het verminderen van veen in de eindproducten. Kies je als kweker voor het telen in volle grond? Of ga je voor verdere automatisering op je bedrijf en met potten? Er zijn heel veel invalshoeken. Maar bijvoorbeeld in de Greenport Boskoop speelt ook het dossier waterkwaliteit heel erg. We moeten aan hoge eisen voldoen vanuit de kaderrichtlijn water, Europese wetgeving. Ja, dat vergt ook iets voor dit gebied.
0: Maar het wordt steeds strenger.
3: Dat is streng, maar niet onhaalbaar. En je ziet dat deze sector en dat de ondernemers hier zeer innovatief zijn en ook erop gebrand om tot succes te komen. Ik denk ook dat dat zo in de aard hier zit, dat dat ook maakt dat deze Greenport toekomstbestendig is. Ja, en Chantal zei het net heel mooi. Wat wij hier telen, of kweken, dat komt uiteindelijk in de openbare ruimte terecht. Dus als wij als gemeente willen vergroenen, verduurzamen, dat begint hier. Nou, dat vind ik een hele mooie manier om ook naar die kringloop te kijken. Ook tussen de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.
0: Ja, nou, kringloop, dat werkt wel.
3: Zeker. Ja, nee, de kunst is. Vandaag waren ook wij een bedrijf die al zijn water wat ze gebruiken ondergronds ophaalt. En vervolgens weer naar een bassin brengt en weer hergebruikt. Dus je ziet dat ook op bedrijven zelf gesloten systemen ontstaan. Waarbij de focus op waterkwaliteit en de focus op, ja, op zuinig omgaan met dat wat je tot je beschikking hebt. Dat ook voorop staat. Nou, dat spreekt mij ook met mijn partijpet op heel erg aan.
0: Nou, niet als partijpet, gewoon. Denk als individu ook.
3: Als mens ook. Hè. Rentmeesterschap op een goede manier omgaan met datgene wat je onder handen hebt gekregen. En dat ook weer kunnen doorgeven aan een volgende generatie.
0: Kijk,
3: dat is echt heel erg van belang.
0: Je hebt maar één keer de aarde. Je hebt maar één keer meer te doen.
3: We hebben maar één aarde.
0: Ja, en je kan hem niet vervangen.
3: Precies, zo is het.
0: Tenminste, sta je er ook zo in? Of?
1: Ja, dat is bijna open deur, toch? Nee, zeker. Ja, dat zijn kostbaarheden waar je voor moet zorgen. We moeten deze wereld ook wel nalaten aan de generaties na ons. Dus dat vraagt dat we hier heel goed over nadenken met elkaar. Hoe we dat wel een beetje gezond in stand houden.
0: Ja, het is natuurlijk zo. Er zijn natuurlijk vraagstukken die blijven. Vraagstukken die er zijn en die er komen. Die moet je toch met elkaar oplossen. En niet zeggen van... Wat ik soms nog wel eens denk, het is partijen ideologisch, maar je moet het wel met de mensen samen doen.
1: Nou,
0: zeker. Die moeten oplossen.
1: Ja. Nou ja, je hebt elkaar te vinden. Dus daarom is zo'n dag als vandaag ook heel mooi.

0: Want je ziet zoveel verschillende facetten van iets wat in het hart van, nou, letterlijk het groene hart van Alphen aan de Rijn zit. En in het groene hart van Holland. Maar dan zie je juist dat die wens naar samenwerking enorm groot is. Dus dat is niet alleen maar vanuit een college van burgemeesters en wethouders of alleen vanuit een raad. Maar dat hebben we echt met de hele gemeente en met al die mensen samen te doen.
1: Zo is het. Mooi. Mag ik het hierbij laten? Dank jullie wel.
2: Ja, dankjewel.
3: Ja, dit was het gesprek wat ik had met de twee wethouders. Het zit er wel bijna op, de tijd is om, nog even gauw. Wat is nou gezonder? Rauwe of verhitte spinazie? Nou, we hebben nu allemaal de tijd voor de spinazie, hè? Dus in smoothies, pasta sauzen of gewokt met knoflook, spinazie vind je in vele soorten gerechten. Hoe krijg je nou de meeste voedingsstoffen uit je spinazie? Is het dan beter om spinazie rauw te eten of juist verhit? Nou, de Keuringsdienst van Waarde heeft dat ooit eens uitgezocht. En vandaar. Het is goed voor je energieniveau. Van maart tot en met oktober is spinazie in het seizoen. De bladgroente die groeit dan volop op Nederlandse bodem. En de groente zit barstens vol met vitamine B1, B11 en vitamine K. En die zijn weer goed voor je energiestofwisseling, energieniveau, bloedstolling en sterke botten. Nou, nemen we nou rauwe of verhitte spinazie? Op welke manier kun je deze vitamines nou het beste opnemen? Is het nou bij rauwe of bij verhitte spinazie? Spinazie rauw is heel goed voor je, omdat er veel vezels in zitten. En bovendien levert er vitamine B11, dat is folaat, en dat verloren gaat in het kookvocht van spinazie, zodra je dus aan het bakken bent. Als je spinazie stoomt, dan behoud je het wel weer folaat. En daarentegen bevat verhitte spinazie door het kookproces weer drie keer zoveel beta-carotene als rauwe. En door verhitting wordt dat beta-carotene omgezet in vitamine A. En wat weer zorgt voor een gezonde huid, nagels en haren. Ook neemt je lichaam makkelijker ijzer, magnesium en zink op uit verhitte spinazie. Nou, dus zowel verhitte spinazie als rauwe spinazie is dus hartstikke gezond en bevatten net andere voedingsstoffen. Dus varieer dus vooral tussen rauwe, gestoomde, gewokken en gebakken spinazie. Nou, dat weten we dan ook allemaal weer hoe het zit met onze spinazie. Ja, u hoort het. De eindtune gaat erin. Onze tijd zit er weer op. Volgende uitzending is op maandag 17 augustus. Dan zijn we er weer. Dit programma kunt u nog een keer luisteren. Komende zondag dan wordt u weer herhaald. En het staat al in de podcast. Kijk er ook even naar. Natuurlijk als we kijken naar Radio Podcast. En dan kunt u het allemaal ook weer terugluisteren. Wij wensen u nog een fijne dag toe. En wat ons weer betreft, tot de volgende keer. Dag allemaal.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan straks even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
8: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
9: Hij schiet hem in het doel.
10: Wij zijn erbij.
11: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
10: Jij bent erbij.
11: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
10: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
12: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
10: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
13: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
10: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
15: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam.

0: Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien. Tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.
2: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat

0: door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden... die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu...

0: uit 50s en 60s. Rock and roll met Hans.
1: Well, alright, kids. Are we ready, boys?
2: Yeah!
1: Right, you just about got yourself a deal, boys, so let's step on it. Shut up.
3: Let's go.
4: Rock and roll, we zijn weer afgedaald in de rock and roll archieven. Techniek Peter Keizerwaard en presentatie als donder gaan beginnen. Instrumentaal doen we bijna elke week ook deze week weer met de Night Riders met Cotton Pickin'.

The Night Riders met Cotton Pickin. Dan zult u denken, ja, rock'n'roll, wat is het eigenlijk? Je hebt mensen die houden van een andere soort muziek en dat is ook niet al te prettige muziek. Ik moet wel zeggen, rock'n'roll muziek zal wel nooit verloren gaan. Kijk naar Elvis. De man zingt al meer dan 50 jaar, is helaas niet meer onder ons. Maar als u vertelt dat deze man nog steeds razend populair is, en ik denk populairder is aan de andere soorten muziek. Natuurlijk, je hebt allemaal soorten muziek, nogmaals, waar je van houdt, maar rock'n'roll, ik denk dat het ook wel een beetje blijft. Billy J. Killen, It Makes No Difference.

0: Clayton Smith. Hier hoorde je af en toe nog een kraaiend singeltje, maar oh, oh, wat is die weer oud. What will the answer be? The Jacks. Oh, oh, hey, little girl.
1: Studio.
2: Alphen en Studio Kaag.
1: En Brasem.

Ja, als rock and roll en country muziek samenkomen, dan krijg je zo'n nummer van Bob Gallion, Mijn Square Dancing Mama. George Fleming, I'm Gonna Tell on You.

0: Echoes met Itch With Witchcraft. Beetje tovenarij, denk ik zo. Billy Atkinson, Sugar Lump.
1: Dit is het weekend. Studio Alphen.
2: En Studio Kaag en Brasem.

Atkinson met Sugarlump. Zo, een zinnenkikkertje in mijn keel, maar hij springt er weer uit, gelukkig. Bobby Doyle, Hot Seat.

Bobby Doyle, Hot Seat. Wayne Stewart, eigenlijk is dat een countryzanger hoor, maar toch met dit nummer een beetje rock'n'roll. Come on.

En de Bandits, ja, heerlijk. I'm gonna stop crying. Hij is ook gestopt ook. Mel Price, Little Dog Blues.

Alan Richardson met zijn Lovin' Machine. The Shades, dat is een beetje vreemd eigenlijk. Die liet ze haar verven, ook weer niet. En toen kreeg hij blue black hair.

0: Nou ja, zijn haar is geverfd, denk ik. Zijn blue, black hair, de Jades. Piet Pieters, oh, die is lui hoor. Dizzy.
1: Van de A4 tot de A12, hoor je? Van de A4 tot de A12.
2: Studio Alphen en Studio.

Williams Brothers ook weer een beetje kraken. Sommige liedjes duren kort en ook deze weer. What You Gonna Do Now. De Jordan Brothers, ook weer broers. Be Mine.

L. Urban, zoals hij op singeltje staat, won't tell you her name. Zo is hij veel beter, dacht ik. Maar oké, het staat soms heel anders vermeld op het plaatje. Benny Ingram, Yellow Cell.

0: Benny Ingram met zijn Yellow Cell. Carl Blue, ja, die heeft niet veel liefde zo te horen. No Love Tonight.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brazen.

David Frizzell, Love Baby. Ja, en weer die klok, die hou je niet tegen. Peter wil het proberen, hoor. Die probeert telkens die klok tegen te houden, maar dan blijft hij aan de wijzer hangen. Deed vroeger in de film Harold Lloyd ook, weet u nog? Die doofstomme film van Harold Lloyd. Nou, dat probeert Peter ook, maar het lukt niet. Maar oké.

wat wel. Heerlijk, ook vandaag weer de techniek. Nogmaals nog twee plaatjes voor u. Ja, en dat is het programma weer afgelopen. Volgende week komen we weer terug. Fred Thompson met Please Be Fair. En Jerry Foster, Yes, Pretty Baby. Tot volgende week.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal.

0: Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu
1: het heldere uur.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Goedenavond, mijn naam is Sandra Brand. Welkom bij het heldere uur. En vandaag heb ik weer een nieuwe gast. En ik zou zeggen welkom. En stel je even voor.
4: Mijn naam is Sietse Posma en sommige mensen kennen mij als DJ Postman, want zo heb ik jou ook ontmoet volgens mij.
3: Ja, precies.
4: En aan de naam te horen weet je al dat het een provincie in het noorden is en heel erg Fries opgegroeid en vernoemd naar opa en veel internationaal aan het werk gegaan en van daaruit besloten de eerste twee letters van mijn hele Friese naam te gebruiken en mezelf te noemen als DJ Postman en...
3: Ja, dus zo word je ook genoemd. Zo mag ik jou ook...
4: Nou, zo mag je mij noemen. In Nederland is het, doe ik gewoon iets hoor. En ja, dat werkt gewoon het makkelijkst.
3: Ja, precies. Ja. En jij komt uit?
4: Friesland. Triemen. Wit bord, blauwe letters. Dus dat is echt één straat, gehucht. Okay. 300 inwoners.
3: En, als je er doorheen rijdt en je zegt de naam heel langzaam,
4: knippert,
3: ben je er doorheen.
4: Als je knippert, dan heb je pech, dan mis je de huis in ieder geval.
3: En je bent wereldwijd aan de slag gegaan, zeg je. Wat bedoel je daarmee?
4: Ik ben de laatste 2,5, 3 jaar... de wereld over geweest om internationale conferenties te doen op het gebied van creativiteit en leiderschap. Mm-hmm. En dat
3: als spreker bedoel
4: als,
3: je?
4: Als presentator, spreker, workshops faciliteren, mensen begeleiden in de processen en vooral erin gestapt voor mijn eigen proces en daarin heel veel gaan leren en dan doorgroeien. Ja.
3: Dus wat maakt dat je dacht ik ga de wereld in?
4: Nou, kijk, volgens mij komen we allemaal wel eens op zo'n punt dat je denkt, er moet wat anders. En in je hoofd denk je het vaak te weten, zo moet het en zo is het. En dan ga je echt weten en dan ga je toch naar die onderbuik en dan denk je van ja, dit is het niet. En ik moet wat anders. En dat gevoel heb ik een paar keer gehad en ik ben daar altijd naar gaan handelen en dan altijd vrij resoluut. En 2,5 jaar geleden heb ik alles opgezegd, weggegeven of weggegooid wat ik had. Dus bedrijf weg, 2 bedrijven was ik mee bezig. Al mijn spullen weggegeven, verkocht of weggegooid. Dus,
3: behoorlijk resoluut.
4: Behoorlijk resoluut. En eigenlijk gewoon een ontzettende harde reset.
3: Je had nog wel je kleding aan?
4: Ik had nog wel kleding, ja die heb ik nog steeds. En van daaruit...
3: Een soort nieuwe start.
4: Blind vertrouwen, harde reset, een zoektocht aangaan. Wat wil ik? Wie ben ik nu? Wie was ik? En wie wil ik graag worden? En dan gewoon gaan met die banaan.
3: Ik kan me voorstellen dat als je alles weggeeft, dat letterlijk een nieuw begin is. Gewoon geforceerd.
4: Ja, heel fysiek, geforceerd.
3: Gewoon echt,
4: ja. En ik ben toen de wereld van creativiteit ingestapt. En het geforceerde hoort daar voor mij ook een beetje bij. Want als je jezelf heel veel... ik gooi af en toe het Engels Engelse woorden erin, hoor. Ja, hoor.

0: restraints. Als je restraints erin gooit voor jezelf, dan...
1: Wat is dat?
0: Dan,
1: weet het niet.
0: Beperkingen. Gewoon, je legt jezelf echt beperkingen op door alles weg te doen. Alles waar je eventueel een waarde aan geeft en waar je aan vast kan klampen.
1: Dat lijkt een beperking in eerste instantie, bedoel
0: ik. Dat lijkt een beperking.
1: Ik zie het als verrijking.
0: Ja, maar je hebt dus niks om op terug te vallen. Dus ja. Je moet gaan zoeken. En je forceert jezelf naar voren te kijken en naar voren te vallen. En naar voren te denken, maar niet vergetend waar je vandaan komt.

0: Terug met Gigi Postman in de uitzending bij het Heldere Uur. We hebben een heel mooi nummer gehoord van... Ja, hoe moet ik hem uitspreken eigenlijk?
1: Ja, ik wist eerst ook niet wat de zangertitel van de meneer of mevrouw was. Maar M83 noem ik het altijd. Ja. En het nummer heet Wait.
0: Ja, en wij sloten het vorige stukje af samen met jouw uitspraak. Door alles eigenlijk op te geven zijn je alle zekerheden weg. En dan moet je wel vooruitkijken, vooruitvallen en niet vergeten waar je vandaan komt. En daarna vertelde je me net even stiekem tussendoor dat stukje muziek wat er achteraan kwam eigenlijk heel mooi.
1: Ja, dat was echt wel een mijlpaal. Kijk, je moet dingen afsluiten en afronden. En ik gaf met mijn bedrijf gaf ik lessen aan studenten. Aan toekomstige gymleraren. En we hadden besloten om de laatste 2 weken... had ik het idee mooie, bijzondere afsluiting. En ik had ze allemaal een plank meegenomen van 30 bij 30 centimeter. En op de ene kant heb ik ze... zwarte tekst laten schrijven met al hun angsten, dingen waar ze tegenop kijken, valkuilen. En op de andere kant moesten ze hun wensen, dingen die ze graag wilden bereiken in het leven, in kleurtjes maken, tekenen, schrijven, wat je wil. De laatste week neem je dat mee en ik begeleid je door die hele les. En de hele les ging over in je hoofd gaan zitten, visueel maken wat het allemaal was, in gesprek gaan met elkaar. Voor sommigen heel zweverig, om het even zo te betitelen, voor jonge studenten, 19 tot 23 jaar.
0: Waren docenten
1: docenten in opleiding, ja. Dus die gaan straks met kinderen werken, zeg maar. En nou ja, er kwamen hele bijzondere verhalen, levensverhalen naar voren. Verhalen van elkaar die ze nog nooit hadden gehoord. En we sloten af met een grote cirkel waarin ik één voor één ze naar voren liet komen op eigen initiatief. En dan moesten ze aan mij even een bijzonder nummer doorgeven. En dan gingen ze in het midden staan, iedereen in een cirkel eromheen. En de eerste 45 seconden van het nummer laat ik je naar dat plankje kijken en moet je lezen wat er op die zwarte kant staat. Het staat op 2 blokken. En zodra jij er klaar voor bent, sla je met je vuist vol door dat plankje heen. Sla je door je angsten heen naar je dromen toe. Dus je breekt letterlijk even die plank voor je kop, zeg maar.
0: Zo.
1: En eerst de muziek binnen laten komen en vervolgens lezen en door dat plankje heen slaan. Nou ja, meester moet natuurlijk zelf ook.
0: Ja, je
1: dus
0: moet wel deelnemen aan het geheel.
1: Ik ging in een groep van 30 ook mee. En dit nummer had ik uitgezocht. En ik liet dat ontzettend binnenkomen. En ik brak het plankje, maar brak zelf ook letterlijk en figuurlijk in mijn allerlaatste les. En de dag daarna zou ik vertrekken naar het buitenland voor een conferentie ook. En ben ik 14 maanden de wereld overgereisd. Nadat ik alles had weggegeven, afgesloten. Ja. En echt dat proces ingestapt. Dus
0: een soort
1: afsluiten,
0: doorbraak, uitbraak. Ja. En heb je nog reacties gekregen van de docenten?
1: Ja, e-mails, WhatsApp-berichten. Ze hebben het er nu nog steeds over, 2,5 jaar later.
0: Ik kan me heel erg voorstellen, je hebt er wel echt een cadeau gegeven.
1: Heeft heel veel indruk gemaakt, op mij ook. Ja. En
0: wat
1: dat
0: effect
1: bijzonder
0: heeft op hun lessen voor de kinderen die zij weer geven.
1: Ja, ja.
0: Vooral dat daardoor weer dingen naar boven komen die ze anders niet bespreken met elkaar. Ik denk dat dat een verbinding geeft, het cirkelwerken ook.
1: Ja, je gaat naar binnen toe. Ja. En dan komen...
0: Nou, en je deelt het met elkaar, dus je doet het van binnen naar buiten.
1: Het is verbinden en bewustzijn. Ja. Van, en ook echt leren luisteren zit daar ook gelijk bij in, zeg maar. Dus anders kan je het ook niet echt binnen laten komen.
0: Nee.
1: En dat heb je in zo'n les echt wel nodig. Die sfeer moet je ook echt samen gaan maken. En als je dan die veiligheid...

0: hebt... Ja, ik heb volwassen mannen huilend in mijn armen gehad van 22 jaar. Dat ze zeiden, ik was 8 toen ik voor het laatst gehuild heb. En nu sta ik hier weer huilend in een klas. En dan heb je het over jongens die over een jaar met kinderen aan het werk mogen. Ja, dat is wel heel bijzonder.
1: Heel bijzonder, ja. En je bent toen de wereld overgegaan. Wat heb je gedaan?
0: Zoeken. Ja, heel veel gereisd. Met name de conferenties gedaan. Amerika, Canada en Zuid-Afrika.
1: En ben je zelf gewoon op zoek gegaan wat voor conferenties zijn er? Schrijf me eens in als spreker. Hoe gaat dat eigenlijk?
0: Ja, het was een jaar eerder. Er was de zoektocht van oké, ik weet niet wat ik wil. Ja. Ik heb het onbestemde gevoel. Ik moet wat. Dus ik ben gaan zoeken wat zijn nou onderwerpen die mij aanspreken. Dus echt gewoon jezelf forceren om nieuwe dingen te proberen. Ik heb zelfs een half jaar op ballet gezeten.
1: Echt waar?
0: En dat soort dingen
1: gedaan.
0: Toen was ik 27.
1: Oh, ja,
0: als enige man tussen allemaal vrouwen aan de stok. Ja. Ja, en dat je denkt van ja, er moet toch straks een inzicht komen. Dat hoort erbij.
1: Het inzicht was dat je van ballet af moest.
0: Dus het inzicht was dat het. Nou, dat was eigenlijk heel erg leuk hoor. Maar een van de onderwerpen die ik ook gedaan had, was creativiteit. En dat prikkelde gewoon heel erg. Aha. En ik had zoiets van ja, dat is
1: daar
0: wel
1: moest je wat
0: daar
1: mee,
0: moest ik wat mee.
1: Ja, ja,
0: dus daar heb ik onderzoek naar gedaan. Toen kwam ik die conferenties tegen en ik denk. Oh, als ik wat wil,
1: ja, daar ben je achteraan gegaan.
0: Ben ik achteraan gegaan. Ja. En toen, kijk, de struikelblok daarvoor was... Ik zou een master's degree doen in creativiteit en leiderschap. En ik dacht als eerste stap eens een keer zo'n conferentie gaan doen. Ja. Als pilot het veld aanvoelen, de mensen aanvoelen... is heel wijs om te doen.
1: Ja.
0: Toen uiteindelijk besloot ik, nee, ik ga geen master's degree doen. Want dat staat haaks op mijn filosofie met onderwijs. En toen heb ik al het geld besloten te investeren in conferenties... en het reizen. En dat was een hele goede beslissing.
1: Je bent de organisatoren van de conferenties gaan aanschrijven. En hoe ben je dat dan gaan doen? Want op een gegeven moment sta je daar op het podium als spreker.
0: Je geeft je op en vervolgens horen ze wat je gedaan hebt. En op
1: balletles? Balletles?
0: Balletles, ja, dat prikkelde wel. De aanloop naar zo'n conferentie toe prikkelde de organisaties ook wel.
1: Ja,
0: wat ik gedaan had. Dus,
1: jouw creatieve wijze, dat sprak aan. Waardoor je uiteindelijk ook een podium kreeg, letterlijk.
0: Ja, en het was niet mijn intentie om daar een presentatie in eerste instantie te gaan geven. Ik had het wel als ambitie. Ik denk, oh, dat ja,
1: okay.
0: Voor de groep, dat lijkt me wel wat. En mensen helpen, dingen vertellen, maar daadwerkelijk mensen verder helpen in hun proces. Dat vind ik heel mooi. Vind ik heel bijzonder om te kunnen doen ook. En vervolgens de eerste keer gaf ik me op voor de conferentie. En die mevrouw zegt gelijk van, oh, maar lijkt het je niet wat om gelijk wat hier te gaan doen? En ik zei, oh, nee, de eerste keer moet ik gewoon maar
1: even landen.
0: Met mijn eigen proces bezig. En niet bezig met hoe gaan zij nu dingen doen. Het gaat even over mij nu, zeg maar.
1: Maar goed, daar was dus al een zaadje geplant.
0: Daar was zeker een zaadje geplant.
1: Was er behoefte aan. Ik wil graag na het volgende nummer daar meer over horen. Jij hebt Luan uitgekozen. Arthur Kruisman had dat ook.
0: Ik hoorde het net. Ja. Ik ben heel benieuwd.
1: Toeval?
0: Wat
1: dat is een connectie van jou ook.
0: Het is een connectie. Ja. We hebben nergens over gesproken. Ik heb ook geen enkele aflevering. Ik heb geen uitzending van jou met opzet gehoord. Want ik wilde niet beïnvloed worden. Op wat voor manier dan ook.
1: Ja,
0: en ik hoorde net inderdaad dat hij hetzelfde nummer had. Ja. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Want ik denk dat niet heel veel mensen het...
1: Waarom heb jij deze gekozen? Want alle muziekstukken zijn van jou. En met een speciaal gevoel.
0: Ja, deze is voor mij heel bijzonder omdat ik de film bekeek. Over een meisje die als enige horende tussen een volledig gezin met dove mensen opgroeit. Nou is dat niet het meest bijzondere, want ik ben opgegroeid met een verstandelijk gehandicapte broer. Dat is niet de link. Maar het nummer gaat over het proces van loskomen van je ouders. En dat is... wetend hoe ik als mens ben, voor mijn ouders altijd heel erg lastig geweest. Maar voor mij naar mijn ouders toe ook heel erg lastig geweest.
1: Mm-hmm.
0: En ik zat in het vliegtuig naar Zuid-Afrika. Ik zag die film op zo'n stoel voor me, een klein schermpje.
1: In het vliegtuig.
0: Ja, en toen,
1: het gaat over vliegen.
0: En toen het gaat over vliegen, maar het gaat ook over loslaten. En het gaat over eigenlijk tegen ouders kunnen zeggen, het komt goed, heb vertrouwen en laat het vanuit de juiste lichte kant komen en niet vanuit die donkere hoek van angst. En ik heb mijn moeder dit nummer gestuurd, inclusief vertaling van, kijk mam, dit is wat ik bedoel en dit is hoe het is. En toen kreeg ik een bericht terug van, ja, nu snap ik je. En dat is het. Ja.

0: Wauw, wat een nummer. Hier zijn wat tranen gevloeid. Het was wel een heel bijzondere keuze van jou. Jij zat in het vliegtuig op weg naar Zuid-Afrika. En dit was het antwoord wat jij je moeder nog wilde geven.
1: Ja.
0: De tekst heeft haar echt goed gedaan.
1: Absoluut.
0: Dat het toch echt wel goed zou komen. Want ja, een zoon krijgen in een dorp waar iedereen doet wat hij altijd doet. En die dan opeens alles weggeeft, alles wegdoet en wegvliegt. Omdat hij zichzelf wil forceren, een andere kijk te nemen. Creatiever van geest te worden en daar al die conferenties van bij te wonen.
1: En niet voor de eerste keer wegvliegt. Dus kijk, dus het gebeurt natuurlijk. Het is niet iets dat je denkt van 27 jaar. En het is altijd een bepaalde manier gegaan. En nu gaat het in één keer anders.
0: Nee.
1: Kijk, dit zit natuurlijk ook in het karaktertje.
0: Ja,
1: en,
0: het zat al in je bloed eigenlijk.
1: In het bloed. Dus, ja.
0: En jij ging naar Zuid-Afrika. Jij ging de eerste conferentie bijwonen. Daar was iemand die meteen...
1: Nou, dat was al halverwege mijn proces met reizen. Dus de eerste conferenties waren Amerika.
0: Oh, ja.
1: En ik was in oktober even een week terug naar Nederland geweest. En toen was
0: even een week.
1: Ben ik doorgevlogen naar Zuid-Afrika.
0: Okay. En je had eerder al iemand dus horen zeggen van... Goh, kan je hier niet ook iets wat doen? Toen dacht je, eerst even bijwonen. En toen ging je naar Zuid-Afrika.
1: Ja, want ik kwam dus een Zuid-Afrikaan tegen in Canada bij een conferentie waar ik was geweest. En hij zei, ik wil heel graag dat je naar die conferentie in Afrika komt. En de enige voorwaarde die ik voor je heb, is dat je daar een presentatie gaat geven ook zelf.
0: Een voorwaarde zelfs.
1: Ja, dus en ik zei, ja, het is goed. Dus doen. En gewoon met de billen bloot. En dat, dat was ook zo fantastisch en bijzonder. Je moet je voorstellen, een conferentie op een natuurpark. Nou, wij kennen een natuurpark als Veluwe, is leuk. Maar hier word je dan in één keer wakker met een baviaan voor je tent. En staan de zebra's en de giraffes op 5 meter afstand bomen kaal te plukken. En daar heb je dan een conferentie. En komen 500 mensen bij elkaar. Die gaan praten over leiderschap, creativiteit, persoonlijke processen, ontwikkeling. En daar mag ik dan op een avondsessie waarin ze een soort open mic presentatie mogelijkheid geven.
0: Ja.
1: Mag ik mijn presentatie gaan geven?
0: Open mic als in microfoon? Dus, open microfoon?
1: Ja, als in hier is een spot, daar mag je gewoon proberen. En probeer maar en ga maar. En dat werd met heel veel enthousiasme ontvangen. En mensen, die vonden het heel leuk wat ik deed.
0: Dus jij wilde eerst een master doen in creativiteit en leiderschap. Maar uiteindelijk werd dat gewoon in ervaring. Jij bent een master geworden jezelf. Gemaakt in de ervaring.
1: Autodidactisch leren is voor mij... Daar zit ik voor mezelf wel een beetje op.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook heel, heel gaaf om te doen.
0: Ja.
1: En ik, naarmate ik ouder werd en naarmate ik ook nu steeds ouder word, dan ga ik gewoon vanuit dat proces doorgaat.
0: Ja.
1: Er
0: zit een dikke intrinsieke motivatie natuurlijk.
1: Ik merk dat kennis is overal. Je klikt op de muis en je kan alles weten. En mensen zeggen ook heel snel, ja, weet ik. Of ja, weet ik wel. En echt in je buik tot in je diepe zijn weten en de ervaring hebben is zo anders.
0: Ja.
1: En kun je niet uit een boekje halen. Kun je niet door een audioboek opzetten gaan leren. Dat gaat alleen maar door het vertrouwen te hebben in het proces, erin te stappen en door te gaan.
0: Wat ik me in de auto hierheen bedacht, is dat ik sinds kort echt helemaal besef dat, misschien kan ik het nog wel meer beseffen, maar dat het enige moment wat er bestaat, is dit moment. Maar dat heb ik wel eens gelezen in de kracht van het nu, echt wel 20 jaar geleden. Maar de laatste tijd, met die klaagvrijbeoefening, voel ik het steeds meer echt. En ik merk dat mijn taal en mijn denken dan ook verandert. Dus alles wat er anders is dan dit moment, is een verwachting. En dat kan ik wel zeggen. En dan kan je wel ja knikken. Maar ik besef het nu opeens helemaal sinds een aantal weken. En ik merk dat mijn taal daarin is ook veranderd. En ook ik eigen me ook minder dingen toe. Dus als ik bijvoorbeeld naar de trein loop, voorheen dacht ik dat, daar is mijn trein. Maar dan had ik hem als het ware toegeëigend in de verwachting dat ik hem, alsof ik hem al zou hebben. Terwijl ik laatst ging inchecken en mijn saldo te laag was. En dus moest besluiten om mijn kaart op te laden. En dus die trein voorbij moest laten gaan. Dat was dus niet mijn trein. En ik had daar eigenlijk ook helemaal geen last van. Want ik kon die switch ideaal maken. Want
1: Ik deel dat volledig met je. De beoefening van het losladen van dat mijn en ik in je taal. In tegenwoordige tijd gaan praten, spreken, weten welke werkwoorden je gebruikt. En dat een werkwoord ook echt een werkwoord is. In plaats van het er alleen over hebben, zeg maar. En naarmate je gaat kijken naar het moment, ja, dan is er niet zoveel om je druk over te maken. Kan het wel, maar zodra je weet van het moment en je gaat je druk maken, word je er in één keer opgedrukt van hé, hey, je zit nu niet meer in het moment, want je bent je druk aan het maken.
0: Klopt,
1: ja. Die bewustwordingsslagen, ja, die vind ik heel, heel, heel waardevol voor mezelf. Ja.
0: En zijn dat ook de dingen waar je over spreekt dan, op zo'n conferentie?
1: Absoluut, ja, ik neem dat absoluut mee. Want ik denk dat dat stukje bewustzijn van je eigen zijn, en niet zozeer van het ik of je ego-ik bewustzijn, maar gewoon van wat je bent, wat je doet, in het moment zijn, allemaal die zaken. Dat stukje awareness is cruciaal voor punt A, punt B, en waar je op dat moment daartussenin staat.
0: En laat je mensen ook plankjes stuk slaan nog?
1: Nee, ja, ik heb het wel eens met mensen gedaan, maar het is een dure hobby, zeg maar. Die plankjes zijn heel duur, dus over het algemeen, als je dat wilt doen, ja, dan
0: maar voor 500 mensen wordt wat...
1: Dat wordt lastig, hè. En organisatorisch is het complex.
0: Maar heb je wat andere werkvormen inmiddels ontwikkeld? Want je bent altijd
1: bezig. Ik doe nooit hetzelfde. Elke workshop is anders. Ja. Ik luister naar de organisatie. Het hangt ook van mijn moment in mijn leven op dat moment af. Ik ben nog steeds aan het zoeken, ik ben nog steeds aan het testen.
0: Dus volgens mij probeer gaat dat nooit voorbij als ik jou
1: niet voorbij.
0: Dat hoop je ook.
1: Maar focus moet er wel komen en komt er ook steeds meer. En dat is ook de zoektocht, zeg maar. Wat is dat punt waar ik mij op wil richten? En de workshops zijn altijd een speelveld geweest van wat wordt mijn focus, waar heb ik zin in? Het grote voordeel van autodidactisch is dat je heel veel heel snel kan leren, maar je kan daardoor ook snel de verkeerde weg op gaan staan. Als het even een prikkel heeft en het is leuk, dan ga je erin door.
0: Go with the flow, maar je vergeet.
1: En als je dan

0: klaagvrij is focus, bijvoorbeeld. Ja. En wanneer je die lamp daarop kan schijnen, dan weet je, oké, alles met klaagvrij, zet een stap in de richting.
1: Klopt, ja.
0: Wanneer je creativiteit leuk vindt, dan kan je daarin op die facilitatiekant gaan zitten. Mensen helpen in hun proces. En dan als je daarop focust. Maar ik voel aan alles dat mijn focus kinderen in onderwijs is. Dus ik moet daar wat mee, bijvoorbeeld. Dus dat zoeken en schuiven. En waar schijn ik mijn licht op, zeg maar.
1: Ja, binnen het creativiteit.
0: Binnen het creativiteit ook. Maar die wordt ook alweer breder. Want ik ben me nu eigenlijk alleen maar aan het richten op wat kunnen we doen aan het voorbereiden van de kinderen op de alom veranderde wereld en docenten gaan bijstaan in dat hele proces, omdat ik van mening ben dat we weer de vertrouwenspunten terug moeten geven aan de docent, zodat kinderen daadwerkelijk ook echt goed beslagen ten ijs gaan komen wanneer ze straks klaar zijn.
1: Ik voel een volgend nieuw onderwerp aankomen. Zullen wij eerst even luisteren naar Jan Tiersen? Jij hebt dit nummer uitgekozen, ook vast niet voor niks.
0: Nee, uiteraard. Nee, ik vind piano heel mooi. Muziek is voor mij altijd melancholisch geweest. Het is altijd een gevoel om bij mijn kwetsbare emoties te komen en ogen dicht en gaan voelen. En Jan Tiersen was een nummer waar ik tegenaan liep. Naar uiteraard dat je een keer je eerste grote liefde kwijtraakt. En dan zet je die op en dan komt die binnen. Maar daarnaast de film Amelie is voor mij ook is pure nieuwsgierigheid. En oprechtheid en kwetsbaarheid. Ja. En dat vind ik heel erg gaaf. Het is echt een sprookje. En zo zie je kinderen. En zo wil ik mezelf ook blijven zien met die openheid en die oprechte nieuwsgierigheid. Dus dat zijn de linken voor mij met Jan Tiersen. Maar met name de film die met dit nummer ook wel heel bekend is geworden.
1: Ja, zeker. We gaan luisteren.

0: Wauw, en dat was, ik denk dan meteen aan Amélie. Hè. Ik vind het zo'n mooie film. En terug bij het heldere uur met T.G. Postman. Ik vind het echt een super
1: naam. Ja, je hebt een lol mee, hè, met die naam. Ja, ja, dank je. Ik dacht er eindelijk van af te zijn. Mensen gingen begekken om mijn naam, maar dank je.
0: Nou, we hebben al hele mooie bewegingen gehoord van jou. En nu ging het richting onderwijs, want dat is nu waar je focus op ligt. Vertel er eens iets over.
1: Ja, kijk, we zitten, en dat is de ik-weet-modus van de wereld momenteel, dat er verandering is, technologie gaat exponentieel hard. Er zijn heel veel vragen vanuit werknemers of werkgevers die zeggen van wij zoeken creatief denkvermogen en kritische reflectie. En

0: vanuit de wereld dat mensen dat meer gaan krijgen. Dus dat zelfbewustzijn en zelfregulatie.
1: Het lijkt wel een soort van hip, maar het is ook nodig.
0: Het lijkt hip, maar er is ook... Ja, ik denk wel dat er een noodzaak is naar terug naar het menskant. En mens zijn in alles. In werknemer zijn, in docent zijn. Als je kijkt naar het Engelse woord human being, zeg maar. Als we naar mens kijken in Nederland. Het woord being is ook een werkwoord. En is een dynamisch werkwoord wat continu in beweging is. En wij zijn heel erg bezig met human becoming. En dat is alleen maar bezig met het eindresultaat. En we leiden op in een mindset van gisteren die niks gaat veranderen voor morgen. En kinderen die moeten niet opgeleid worden tot een goede werknemer, maar die moeten opgeleid worden tot goed mens zijn. Want dat is ook automatisch, en dat is even mijn mening ook, dat je dan ook een goede werknemer zou kunnen zijn. Dus het gaat voor mij meer over dat zijn. En being is cruciaal verbonden aan mens zijn. En dat hebben wij in het Nederlands eraf gehaald. Dat vind ik heel zonde van onze taal. Maar dat human being is weer wat terug moet komen voor mij, in ieder geval in het onderwijs. En dan gaat het over zelfactualisatie. En dat heeft niks met hippie-dippie te maken. Dat heeft ermee te maken met dat we dat het cognitieve brein van ons, dat we die weer in lijn zetten met ons hart en emoties, maar ook met onze intuïtie en het buikgevoel.
1: Dus eigenlijk wat jij deed met die jonge docenten in de opleiding voor lichamelijke opvoeding.
0: Ja, klopt.
1: Dat eigenlijk een normaal onderdeel wordt van,
0: ja, absoluut.
1: Van lessen. Hè?
0: Absoluut. En niet een toetsbaar normaal onderdeel, maar een meetbaar. Kijk, er zitten in meetbare systemen. En de zoektocht in Nederland met onderwijs is nu: hoe maken we persoonlijke vorm meetbaar? En hoe maken we dit meetbaar? Hoe gaan we toetsen? Ja, we moeten dingen gaan loslaten met toetsen en meetbaarheid. En het vertrouwen weer terug durven geven aan de docent. Dat het vanuit de juiste lichte kant komt. Met vertrouwen geven. En dat we kunnen zeggen, oké, de docent die neemt onze kinderen mee op sleeptouw op een tocht van zelfontplooiing, zorgt wel voor de basis zodat je goed kan functioneren in de maatschappij. Maar dus meetbaarheid eerst van zelfactualisatie en metacognitie en abstracte begrippen, dat is een even om er een mooie in te gooien, een contradictio in terminis. Dat is een tegenstrijdigheid in zichzelf. Wij proberen met een meetbaar systeem dingen die onmeetbaar zijn toch weer meetbaar te maken.
1: Ja.
0: En dat is waar ik heel erg nu mijzelf op focus, maar ook aan het zoeken ben naar de oplossing voor zo'n complex probleem. Hoe ga je met die meetbaar mindset, die mindset van gisteren, het probleem van morgen oplossen, die alomveranderlijke wereld. En,
1: want je zegt, je moet kinderen dan klaarstomen voor de maatschappij, en dan moet je eigenlijk weten wat je daarvoor nodig hebt. Dan moet je daar opnieuw naar kijken met elkaar eigenlijk.
0: Nou ja, dat is al wel gedaan en daar zijn ze ook wel over uit. En dat, kijk, iedereen ziet ook wel dat die persoonlijke vorming noodzakelijk is en die zoektocht en het proces. Maar ze vallen dan altijd wel weer terug. Nou ja, dan komen we op implementeerbaarheid en het uitvoerbare en het moet meetbaar zijn. Het moet toetsbaar
1: zijn.
0: Dat
1: kan eigenlijk niet, die twee
0: en
1: met elkaar.
0: Dat gaat niet, zeg maar. Dat is ook de eeuwenoude zoektocht naar die enlightenment voor boeddhisme. En de zoektocht naar zelfactualisatie die Maslow altijd heeft gedaan.
1: Ja, want Maslow, voor de mensen die niet weten, is
0: Abraham
1: de piramide
0: Maslow
1: gemaakt.
0: Is die piramide met primaire behoeftes. En dan ga je steeds hoger in die piramide. En het topje is zelfactualisatie.
1: Ja, en in de basis staat veiligheid voeding. Eerst zal je dat allemaal binnen moeten hebben voordat je überhaupt doorgaat naar
0: absoluut.
1: Het volgende stapje, zeg maar.
0: Kijk, en het volgende stapje is na die voeding en zo is een gevoel van ergens bij horen. Maar ook het vertrouwen staat nog onder zelfactualisatie. Dus wanneer we geen vertrouwen hebben, kunnen we ook niet aan zelfactualisatie werken.
1: En de zelfverwerkelijking, zelfactualisatie. Ik heb moeite met
0: dat gaat over
1: zo mooi voor Scrabble, maar
0: ja, dat gaat over jezelf bekijken van buitenaf, van binnenuit. Ja,
1: daar heb je vertrouwen ook voor nodig.
0: Vertrouwen, maar ook vertrouwen van andere mensen om je heen. En dat is dat stukje, ik hoor ergens bij, maar ook het vertrouwen naar elkaar. Dus het moet allemaal. Het is heel complex.
1: Dus als ik jou zo hoor, is dat vertrouwen naar elkaar. Dus ook een bazaal ding om aan te werken in scholen.
0: Ja, absoluut.
1: Ja,
0: maar ook samen. Ouders moeten weer het vertrouwen geven aan de docent en vice versa.
1: Ja, want daar had je net ook over, voor dat muziekstuk van Amélie, over het vertrouwen teruggeven aan docenten. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, nou, kijk, doordat alles toetsbaar en meetbaar moet zijn, zeg je eigenlijk als organisatie, wij willen checken hoe jij je werk doet.
1: Oftewel, en wantrouwen jou per definitie.
0: We wantrouwen per definitie, want het moet gecheckt worden. Kijk, het is meetbaar kan ook handig zijn. Inzichtelijk maken voor de gebruiker, het kind, om het even heel plastisch te zeggen.
1: Ja.
0: Maar het wordt zo.

0: dwangmatig meetbaar.
1: En wat zou er veranderen als je dan docenten weer vertrouwen teruggeeft?
0: Ik denk dat ze weer kunnen gaan spelen en weer kunnen gaan zoeken. En ik denk dat ze weer kunnen gaan ademen. Want docenten hebben werkdruk. In de zin van, we moeten zoveel toetsen.
1: Ja, precies.
0: Nou, dat zit ook wel een beetje tussen je oren natuurlijk. Maar dat verschilt per docent, per alles. Maar het is ook veel, het toetsen. Ja. Het is ook veel om alles mee te maken.
1: En wat wil jij eraan toevoegen?
0: Ik hoop een soort oplossing te kunnen gaan maken met werkgevers, met docenten, om een soort maatschappelijk gedragen onderwijscatalogus digitaal te maken, waarbij kinderen lessen kunnen doen gericht op die softe skills. En dan niet om ze meetbaar te maken voor hun, maar zodat ze er echt mee aan het werk kunnen. Dat ze
1: naast hun reguliere schoolprogramma.
0: Erbij, gewoon erin. En kijk,
1: als onderdeel ervan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kijk, als je inclusief onderwijs maakt, dan hoef je ook niet heel veel dingen te doen. Als je het niet toetsbaar hoeft te maken, dan kun je het erin gooien.
1: En hoe krijg je het voor elkaar dat het niet toetsbaar hoeft te worden? Want dan moet je toch echt van de mindset gaan.
0: Je de keuze zelf maken als organisatie of als meester of juf.
1: Maar dan moet je eerst jezelf even kenbaar maken op conferenties hier in Nederland misschien op podium.
0: Absoluut, ja.
1: En dat is je volgende
0: de beginfase zijn we nu mee bezig.
1: Ja, joh.
0: Om in eerste instantie een product te maken waar we ook mee een school binnen kunnen stappen en kunnen zeggen van hé, wij willen je helpen.
1: Nou,
0: wij
1: mooier is als de scholen weten dat jij er bent, dat ze naar jou toe stappen.
0: Absoluut, ja. Ja, maar eerst ik weet waar scholen zijn, dus ik kan de eerste stap zetten. En zij kennen mij nog niet. En
1: nu wel, naar dit programma.
0: Ja, absoluut. Ja, in ieder geval deze locatie Alphen aan den Rijn.
1: En online, hè? Altijd online terug te luisteren over de hele wereld.
0: Ja. En daar ben ik heel veel in aan het leren. En dat is dat ondernemen ook weer. En ik merk dat het digitaal ook heel echt leren is. Dat weet je zelf ook zelf mee bezig bent, gok ik.
1: Ik vind het leuk om te horen wat je dus zelf echt wilt toevoegen aan het onderwijs. Want er wordt wel veel over gesproken. Het is heel makkelijk om te praten over dingen of te klagen. Of dat je het vindt dat het anders moet. Maar het is ook mooi als je er dan iets mee kan. Mijn zoon zit nu op onderwijs waarin ook thema's worden behandeld. En ook ouders worden gevraagd om thema's in te brengen. En daar heb ik meteen werk van gemaakt. En dat thema geluk ingebracht. En dat is geaccepteerd.
0: Gelukkig.
1: En dat wordt een week of 3-4 lang. Wordt dat helemaal vervlochten in wat er verder altijd al gebeurt. En nog extra's. Dus, en daar gaat het voor mij om ook een vocabulaire maken over gevoelens. Hè? Wat is voor jou geluk als kind zijnde van 7, 8 jaar? Wat maakt dat je je fijn voelt of dat je niet fijn voelt? Wat maakt dat je het fijn vindt om met iemand samen te spelen of te werken? Zodat je ook een keer het kunt zeggen wat als het niet fijn is en hoe je het dan wel wil. Hè? En dat heeft ook te maken met naar elkaar luisteren, maar ook met humor. Een soort improvisatietheater elementen zullen erin komen. Geluksroute dingen. Dus deel is iets waar jij gelukkig van wordt. Want delen maakt ook weer gelukkig. Maar wat doe je ook met andere gevoelens die niet gelukkig maken? En wanneer heb je die ervaren? En daar het gesprek over aangaan, maar ook spelende wijze, gericht op kinderen.
0: Ja.
1: En dat vind ik heel gaaf dat ik dat mag toevoegen, ja.
0: Ja, nee, ik denk dat wat je nu aanstipt, ik denk dat daar een heel groot winstpunt ligt in het onderwijs, landelijk, maar ook globaal, dat je als ouders dus ook daadwerkelijk een les kan schrijven of kan helpen schrijven. Ja. En dat je die dus vanuit waar ik mee bezig ben, dus in een systeem kan gooien waar al die kinderen ook toegang tot hebben en dat je daar dus ook mee aan de slag kan.
1: Nou, kijk, dat zit ik nu al.
0: Wij zijn het onderwijs, hè? Jij en ik.
1: Ja,
0: dus iedereen is het
1: met
0: onderwijs
1: elkaar
0: met elkaar.
1: Ja, bovenwijs dus, eigenlijk.
0: Ja, nou, ik ben altijd zeg maar, we moeten van boven gek weer terug naar onderwijs. En dat is van je kop weer terug naar je buik. En ja, we roepen allemaal om verandering, maar zodra het een werkwoord wordt. Ja, dan wordt het een ander verhaal. Ja. Als je vraagt wie wil verandering, steken mensen hun hand omhoog. Maar wie wil er veranderen? Dan wordt er even wat minder vingertjes de lucht ingestoken. Oh.

0: Diggy Dex met dezelfde spijt. TJ, vertel waarom.
1: Ja, zoeken. Zoektocht. Het gaat met name over waar we het ook over hadden met ouders en verwachtingen. Dit gaat dan over, hij rapt altijd over of praat over zijn eigen leven. En of hij dan de voetsporen van zijn broers had moeten volgen. En die heeft dan reguliere dingetjes gedaan, et cetera. En of je daar dan spijt van moet hebben. En of je de juiste keuzes maakt. Of je het goede leven aan het leiden bent. Of je vraagt of afwijken het goede woord is. Ik heb er altijd een beetje moeite mee, zeg maar. Want afwijken, dat klinkt bijna alsof je jezelf niet mag zijn of kan zijn.
0: Maar ik denk
1: zijn.
0: Dat die gedachte dat je zou afwijken van het spoor
1: doe
0: wat
1: ik het wel goed.
0: Dan ga je opeens twijfelen.
1: Ja, doe ik het wel goed, is meer de vraag die ik in mezelf krijg.
0: Ja.
1: En
0: maar misschien dat al die mensen die in het reguliere spoor lopen niet durven dat andere stapje te maken, omdat anders die vraag opkomt.
1: Dat kan, maar dat is niet mijn proces. En daar kan ik ook geen uitspraak over doen.
0: Nee, precies.
1: En mijn eigen proces wel.
0: Maar Diggy Dex, die heeft het daar ook over. Dus.
1: Die heeft het daar absoluut over. Ja, die heeft daar ook echt wel zijn moeilijke processen en tijden mee gehad. En ik vind dat heel mooi. Het melodische van het Franse eromheen. Met
0: Edith
1: Piaf vind ik. Ik ben niet heel erg van de rap op zich. Maar dit vind ik heel mooi.
0: Ja.
1: En hij wordt ook steeds meer een troubadour qua teksten. En een beetje een nieuwe Stef Bos.
0: Die moeten we in de gaten houden, hoor ik.
1: Ja, absoluut.
0: Hey, we hadden het over het onderwijs en ook dat jij aan de slag gaat hiermee.
1: Ja.
0: En ik als moeder dat ook weer bij mij op school, bij mijn zoon, mag toevoegen. Overigens heb ik al gevraagd, en dan moet ik binnenkort maar eens even een afspraak met de directeur meemaken, of we voor volgend jaar budget kunnen vrijmaken om alle docenten een workshop in improvisatietheater kunnen geven. Gegeven door Marijn Vissers, die ook hier in de uitzending geweest is. Zodat ook de docenten het sowieso in hun lesprogramma's kunnen toepassen om improvisatietechnieken te gebruiken, op welke momenten dan ook. Het is echt ontzettend verbindend, vrolijk, fijn, bijzonder.
1: Ja. Nou, daar wil ik wel een aanvulling op doen, want ik ben op zoek naar enthousiaste directeur.

0: of teams die zeggen van hey, meneer Postma, kom een keer een 2 weken bij ons langs. Kom kijken waar mogelijkheden liggen en maak een afspraak en ik kom bij je langs. Want ik wil ook gewoon kijken samen met scholen en teams waar de mogelijkheden liggen die er nu nog niet gepakt zijn of geworden, maar die wel makkelijk kunnen.
1: Kijk, waar kunnen ze jou vinden? Want er zijn er pas een paar die zeggen ja.
0: Nou ja, op djpostman.com kun je mij in ieder geval vinden. Daar staan mijn handles voor Twitter of Instagram en alles. Ja. Volgens mij heb ik gewoon ook al mijn telefoonnummer en contactgegevens.
1: Op Nederlands, djpostman.com.
0: Ja. En bel me, neem contact op, geen enkel probleem. Ja. Ik sta overal voor open. En het gaat mij, en dat wil ik heel erg benadrukken, het draait voor mij volledig om de kinderen nu. En ik wil nu iets kunnen doen en niet wachten op een scenario en implementatie van bovenaf. Want de kinderen nu hebben ook iets nodig. En anders verliezen we generaties. En als je als school zegt van wij willen nu ook wel wat. Ik kom zo een maand bij je intern en dan gaan we aan de slag.
1: Dus dat is jouw goede voornemen voor 2017?
0: Absoluut. Ja, absoluut.
1: De kinderen nu ondersteunen.
0: Ja, absoluut. Dat is de missie.
1: Mooi. Hey, als laatste nummer, Benjamin Francis Leftwich. Zeg ik het goed?
0: Ja, weet ik niet. Ik ken
1: hem niet.
0: Ik wist de zanger in die zin ook niet.
1: Nee.
0: Het nummer is samen met mijn vriendin. Goede tijd, verliefdheid, verliefd zijn, blije gevoelens. En dit is een nummer van ons samen voor elkaar en met elkaar. En
1: wat heerlijk om mee af te sluiten.
0: Heel blij
1: zeg.
0: Van. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Nou, alle een beetje meer melancholische
0: melancholisch
1: keuzes.
0: Zijn er ook nog menselijk verliefde gevoelens. En ja, is dat ook gewoon die grijns en die glimlach. Ik merk ook dat ik daar blij van word.
1: Ja,
0: en,
1: nou, ik neem aan dat zij straks met een grijns gaat zitten luisteren. Dankjewel,
0: DJ. Dank je.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu...
4: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Dag luisteraars, dit is Song from Ireland. Het wekelijks programma op uw favoriete radiozender, boordevol muziek uit Ierland. Ik ben Wim van Gent. Ook vandaag krijgt u weer een heleboel mooie en interessante muziek uit Ierland voorgeschoteld. Allerlei soorten Ierse muziek. Traditionele Ierse muziek en andere folkmuziek, maar ook hedendaagse muziek. Muziek van bekende en minder bekende artiesten. Muziek van het Groene Eiland voor het Groene Hart.

luisteraars, van harte welkom bij Song from Ireland. Alweer een nieuwe aflevering van uw favoriete programma op uw favoriete radiostation. Ik was afgelopen week bij een concert van het Martin Hayes Trio in het Concertgebouw in Amsterdam. En dat gaf me inspiratie om vandaag in het eerste uur aandacht te besteden aan deze fameuze fiddler. Ik heb hier zijn cd Under the Moon en daarvan krijgt u Bill Melly's Barn Dance en de Kilnamona Barn Dance.

Hiervoor hoorde u nog Bowley Crossing the Alps en The Maids of Fecal. En zojuist hoorde u van de cd Welcome Here Again, The Dear Irish Boy. Martin Hayes gaat samen met Dennis Cahill verder met The Girl That Broke My Heart.

Dan heb ik hier de cd Martin Hayes en Dennis Cahill live in Seattle. En op deze cd staat een hele lange set van 27 minuten en 39 seconden. U gaat horen achtereenvolgens Port Nabucco, Kilnamona Barndance, The Ship in Full Sail, Chair the Rigger, The Old Blackthorn, Exile of Erin, The Humors of Tulla, Fitzgerald.

Zo, bent u er nog? U kunt nog luisteren naar Martin Hayes samen met Dennis Cahill in Doubt's No. 9 en Come West Along the Road.

Vamos!

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Jeruzalem.

0: landen roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Song from Ireland.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

In het tweede uur krijgt u vandaag muziek van de cd Absolutely Irish. En dat zijn muzikanten als Mac Benford, Dara Carr, Liz Carroll, Karen Casey, Tim Collins, Brendan Dolan, John Doyle, Seamus Egan, Eileen Ivers, Rhys Jones, Joni Madden, Billy McComiskey, Susan McKeown, Mick Maloney, Niall O'Leary, Robbie O'Connor.

0: Ik ga de muziek van deze cd. Ik ga de muziek van.
1: Thank you.
0: Ik ga de muziek van deze cd verder zonder aankondigingen non-stop spelen, luisteraars. Voor de titels kijkt u even op de Facebookpagina Song from Ireland, want daar staat de playlist.

Einde van Song from Ireland. Luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. Song from Ireland werd voor Studio Alphen en Studio Kaag en Brasum samengesteld en gepresenteerd door Wim van Gent. De playlist die vindt u op de Facebookpagina Song from Ireland. En volgende week om deze tijd opnieuw 2 uur fijne muziek uit Ierland. Graag tot dan. Hey.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt ze nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz...

0: gemeld dat er twee Israëlische columnisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Verstappen. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie...
2: De villa is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Het zegt een Spaanse...

0: Minister, door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. In de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.